0: overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Utrechtse studentenvereniging UVSV roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4e verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2e aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
5: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
4: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder 1 dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
5: Klinkt goed.
6: Surebird, jouw verzekeringsman, maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
7: Radio SNB.
0: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Voor inwoners van 65 jaar en ouder start op maandag 21 augustus het gratische programma Tijd van je leven. Tijdens een gezellige ontmoetingsdag kunnen deelnemers kennis maken met kunst, cultuur en nieuwe mensen. Er is een afwisselend programma met theater en muziek en bezoekers krijgen informatie over de gratis workshops die daarna starten. De ontmoetingsdag duurt van 10 uur 's ochtends tot 3:30 's middags in de protestantse kerk Koningin Julianaweg Zuid 1 in Best. En wel op maandag 24 augustus.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Duo Dubbelop staat op zondagmiddag 23 augustus vanaf 2 uur op de kiosk in Son. Duo Dubbelop bestaat uit Nico Wijns en Frits Pijnappels. Het duo speelt veel soorten muziek, van Duitse slager tot de Everly Brothers en Goud van Oud. En dus ook op zondag 23 augustus vanaf 2 uur op de kiosk in Son.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannen omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdagmiddag 27 augustus vanaf 2 uur is er een gezellige gezelschapsspellenmiddag in de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Breugel. Je speelt die middag onder andere Histler, 30 Seconds, Rummy Cube, Schaken, Kaarten enzovoort. Kies maar uit wat jij leuk vindt. Aanmelden kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers of te telefoneren naar 06-51-85-2975 of mail naar steun.mantelzorg.seniorenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld wel je naam en de activiteit waar je aan deel wil nemen.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 7.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Utrechtse studentenvereniging UVSV roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4e verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2e aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar 1.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken.

0: uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Start de motor! De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en drukkers.
4: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
5: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
9: en de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
10: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Zon en Breugel.
13: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio
13: SNB.
12: 107.5 FM.
13: En overal via radio-snb.nl.
12: Radio
13: SNB. Met dit uur, de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Eindhoven viert van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus de landelijke start van het cultuurseizoen tijdens de opening 2026. Het gratis toegankelijke festival brengt kunst en cultuur samen met optredens, presentaties en activiteiten op verschillende plekken in de stad. Met podia op onder andere het Stadhuisplein en de Markt kunnen bezoekers genieten van lokale en landelijk talent. Eindhoven vormt daarmee het decor voor een feestelijk cultureel weekend vol muziek, theater en andere kunstvormen. En dit alles is vanaf vrijdag 28 augustus tot en met zondag 30 augustus mee te maken.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 27 augustus gaat een nieuwe editie van Hit the City van start in Eindhoven. Tijdens de openingsavond zorgen Hi-Vis, Deadliners en Crockett voor een energieke mix van progressieve hardcore, postpunk, altrock en indie. Het wordt één avond vol krachtige gitaren, strakke grooves en vernieuwende muziek. De openingsavond vindt plaats in de Effenaar Dommelstraat 2 in Eindhoven en wel op donderdag 27 augustus.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In buurthuis De Vlinderhei kunnen buurtbewoners op dinsdag 25 augustus en dinsdag 22 september samen lunchen tijdens de buurtsoep De Vlinderhei. Van 12 uur tot 1 uur 's middags staat er verse soep met een broodje klaar. Deelname kost slechts €2,50 per persoon. Aanmelden is verplicht en kan tot de zondag ervoor via babette.bullens@lefgroep.nl of telefonisch via 06 14 72 73 72. De lunch vindt plaats in buurthuis De Vlinderhei in Best. Op dinsdag 25 augustus en dinsdag 22 september van 12 tot 1 'smiddags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Utrechtse studentenvereniging UVSV roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4de verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2de aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
0: Zon en Breugel.
1: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
0: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Radio SNB.
1: Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zondag 23 augustus organiseert de gemeente Zonnebreugel een excursie in Bosgebied West. Daar worden dit najaar hydraulische maatregelen uitgevoerd om de waterhuishouding te verbeteren en het bos beter bestand te maken tegen droge periodes. Tijdens de excursie worden de plannen in het bos toegelicht. Medewerkers van de gemeente en Bosgroep Zuid-Nederland zijn aanwezig voor uitleg en vragen. De excursie vertrekt om 10 uur vanaf de carpoolplaats aan het Dutmellapad. Aanmelden is niet nodig. Het bos blijft tijdens de werkzaamheden gewoon open voor bezoekers. Voor meer informatie kunt u terecht op zonenbreugel.nl/werkzaamheden-bosgebied-west-nieuwe-heide. De excursie begint op zondag 23 augustus om 10 uur vanaf de carpoolplaats aan het Dutmellapad.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl. Are you ready? Born ready.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Sonore is donderdagmiddag 27 augustus vanaf 2 uur op de kiosk. Muziekgezelschap Sonore is een regelmatige gast op de kiosk en speelt ook regelmatig in verzorgingshuizen. Ze hebben een divers repertoire en laten zien en horen dat muziek maken op elke leeftijd mogelijk is. En wel op donderdagmiddag 27 augustus vanaf 2 uur op de kiosk in Son.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Utrechtse studentenvereniging UVSV roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4e verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2e aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
0: SNB
6: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio
0: SNB. Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van dansen kunnen terecht bij de open dansavond van de Vliegert in Mierlo. Tijdens deze gezellige avond is iedereen welkom, ook zonder lidmaatschap. Verschillende dansstijlen komen voorbij en bezoekers kunnen genieten van muziek, ontmoeten en gezelligheid. De intree bedraagt €5 inclusief hapjes. En de eerstvolgende dansavond is op zaterdag 21 augustus om 8:00 s'avonds bij de Vliegert, hier van Rode Straat 109A in Mierlo.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Queerhoven organiseert weer een gezellige board game night in Eindhoven. Tijdens deze bordspellenavond kunnen queerbezoekers elkaar ontmoeten, samen spellen spelen en een gezellige tijd doorbrengen. Er zijn bordspelen, snacks en een rustige plek om even bij te komen. Aanmelden is niet nodig en bezoekers kunnen gewoon binnenlopen. De avond is op vrijdag 28 augustus van 7 uur tot 10 uur in de avond bij Dynamo aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: discorso fu interrotto da una sirena.
1: Dit is het verhaal van de kleine Italiaanse gastarbeider, zijn meisje, zijn dorp, zijn land, de bergen en het meer verliet om in een ver vreemd land zoveel te verdienen dat hij naar zijn dorpje terug kan keren om te trouwen en een eigen huisje te kopen. Daar droomt hij van. En als hij dan eindelijk terugkeert, stil, zonder iets te zeggen om de verrassing des te groter te maken, dan, als hij zijn dorpje binnenrijdt, hoort hij een sirene in plaats van muziek. Hij ziet een grote vrachtwagen dwars over de weg staan. Het is doodstil.

0: overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de Dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. Een rechter bepaalde dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Volgens Washington vormen zij een groot risico om afhankelijk te worden van overheidssteun. De Verenigde Staten maken $850 miljoen over aan de Verenigde Naties na afspraken over hervormingen. De VS en de VN nog altijd ruim $4 miljard schuldig, voor onder meer de reguliere begroting en vredesmissies. President Trump had eerder gezegd dat er pas geld zou komen na ingrijpende hervormingen binnen de VN, en die zijn volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken inmiddels doorgevoerd. De VS trokken zich onder Trump terug uit meerdere VN-organisaties. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakhoenbaru-spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Onder zeer zware omstandigheden werkten ze aan de brug de dode spoorlijn. Schrijver Reggie Baai is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Eerder gast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
5: Zonnebreugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
5: En overal via radio snb.nl.
6: Radio SNB.
7: Muzieksafari, een muzikale reis onder leiding van Gert Poppelier. Laat je meevoeren door het verrassende muzikale landschap. De Muzieksafari begint nu.

Ja. Een heerlijk begin hier weer van de Muziek Safari. Een heerlijke mix van muziek Delta, New Orleans en Texas Blues Style en Ronnie Akeren. En uit Noorwegen een heerlijke Noorse bluesmuzikant als start van de Muziek Safari. Goed, welkom. Fijn dat je er weer bij bent en dat je ook weer met me meewandelt langs dit muzikale pad van de Muziek Safari. We gaan eens met iets uit Nederland. Uit het jaar 1979, november van dat jaar, kwam de hit Weekend van Earth and Fire uit. Het nummer geschreven door Gerard Koorts. En dat nummer bereikte een nummer 1 positie in de hitlijsten van Nederland, Zwitserland, West-Duitsland, Denemarken en Portugal. En in België zal het onwaarschijnlijk of waarschijnlijk ook wel een grote hit zijn geweest.

Take Me Down van Kerry Clark Jr. werd uitgebracht in september van het jaar 2016. Het nummer is geschreven voor de soundtrack van de film Deep Water Horizon, ook uit het jaar. Een akoestisch bluesnummer met slidegitaar. En het is toch wel bijzonder, want Kerry Clark staat vooral bekend om zijn vaak hardere elektrische werk. Franstalig nu hier in de Muziek Safari. Jawel, de single Je T'aime van Cloud en Zoé Torrent, uitgebracht in 2024. Een nummer met de Franse en Nederlandse invloeden. Dat is een hele bekende radiosong en onderdeel van Clouds debuutalbum Parlez Français.

Ja, deze band komt vaker voorbij ook in de muzieke safari. Dat weet je, Monotronic, die band opgericht in New York. En tegenwoordig met thuisbasis LA bekend om zijn mix van indie rock, elektronische muziek en allerlei invloeden uit de wereldmuziek. Je hoorde ze zojuist in het nummer Miracles. Je weet ook wel dat je, of je weet, misschien weet je het niet, maar je weet misschien wel dat ik het ook wel graag wel eens iets doe wat niet vaak voorkomt. Dingen draaien waarvan we denken, hè, daar komt het ook voor. Ja, dat komt ook voor. En ik heb het nu over dat lied uit Groningen. Het had nog nooit zo donker geweest van de Groningse zanger Ede Staal uit 1984. De man die leeft niet meer, maar ja, dit nummer is misschien wel een beetje het Groninger volkslied, om het maar eventjes heel zeer kort door de bocht te gaan zeggen. Ik kwam het van de week weer tegen bij de voorbereiding en denk, ach, waarom niet weer eens gedraaid hier in de muziek safari? Waarvan acten?

In het jaar 1983 maakten wij kennis met de Zeelandse muzikant Tim Finn. En die kennismaking dat verliep via zijn debuutsingle Fraction Too Much Friction. Je hoorde het hier zojuist in de Muziek Safari. En in het jaar bereikte hij toch wel een aantal mooie plaatsen. Met name in Australië en in Nieuw-Zeeland. En ook in de rest van de wereld was hij zeer regelmatig te horen in dat jaar. Everybody van de Backstreet Boys. Dat is een pophit met een duidelijke release-historie rond het jaar 1997. Want toen kwam die single uit in juli van dat jaar. En pas in maart 1998 werd dat nummer officieel uitgebracht. En werd het een hele grote hit voor deze heren. Yeah.

ja, weet je, deze track hoort thuis in Music Safari onder de noemer onbekend of niet zo heel erg bekend. Dus heel erg graag gedraaid. In dit geval dan wel weer de Barker Band met het nummer All I Ask. Het nummer heeft niets te maken met de hits van Adele uit 2015. Ook niks te maken met de James Barker Band uit Canada. Echt de Barker Band van twee broers, een tweelingbroer Jake en Sam Barker. Vooral bekend in het wereldje van de alternatieve country bluegrass scene. We gaan weer eventjes naar Vlaanderen. De single Nacht in Amsterdam van de Belgische band Bazaar. En ja, weet je, dat nummer dat beschrijft de heen en weer reis tussen Antwerpen en Amsterdam. En dat is alweer gebaseerd op die periode van 2 jaar waarin zanger Mathieu Terijn in Amsterdam woonde.

Het nummer Magnetic van Bauza uit Noorwegen. Een nummer geschreven in een klein vakantiehuisje aan de Noorse Zee. En handelde over het intense gevoel van een ontmoeting. Ben benieuwd of we wat vaker van deze Noorse artiest gaan horen. We wachten het allemaal maar gewoon af. Het nummer Sun on the Run, een recente jazz-single van de artiesten David Markham en Jeff Loken. David Markham komt uit Spanje, Jeff Loken uit de Verenigde Staten. Het is, ja, je zou kunnen zeggen, een fusie van Spaanse gitaarklanken en Amerikaanse funk-jazz-invloeden. Laten we maar eens even lekker gaan luisteren.

Zo rond 83, 84 wissel ik van die twee jaren. Somebody's Watching Me van Rockwell. Een lekker hitje in die tijd. Ik ben maar een mens. Ja, dat klopt. Maar dat ziet ook Rob de Kai. En dat nummer werd uitgebracht in 2021. Het is een vertaling van Rag'n'Bone Man's Human. En werd uitgevoerd de Kai in de rol van Judas tijdens The Passion 2021 in Roermond.

0: De schuld
1: ja,
0: is niet
1: de taal heeft dat fraaie plaatsen te kasten staan.
2: Radio SMB. Sol en Breugel, 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de Dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. Een rechter bepaalde dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Volgens Washington vormen zij een groot risico om afhankelijk te worden van overheidssteun. De Verenigde Staten maken $850 miljoen over aan de Verenigde Naties na afspraken over hervormingen. De VS en de VN nog altijd ruim $4 miljard schuldig, onder meer de reguliere begroting en vredesmissies. President Trump had eerder gezegd dat er pas geld zou komen na ingrijpende hervormingen binnen de VN, en die zijn volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken inmiddels doorgevoerd. De VS trokken zich onder Trump terug uit meerdere VN-organisaties. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakhoenbaru-spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Onder zeer zware omstandigheden werkten ze aan de brug de dode spoorlijn. Schrijver Reggie Baai is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Eerder gast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
4: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
2: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SMB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
5: Radio
2: SMB.
6: Je luistert naar de Muziekssafari.

Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Mooi gezegd, dat geldt ook voor de muzieksafari. Fijn dat je er weer bij bent en dat je met me meewandelt op deze muzikale tocht. De eerste halte was de zangeres Björk, nummer Isobel. En ja, toch wel een beetje eigenzinnig nummer uit 1995. Waarin ze mythische verhalen en poëzie samenbrengen tot een stukje magie. We gaan naar het jaar 1978, het jaar waarin Olivia Newton-John de wereld verraste met een nieuw, stoerder geluid. En na het enorme succes van Grease liet ze op haar album Totally Hot horen dat ze meer in haar mars heeft en ook thuis heeft dan dat brave imago van Sandy. De grootste hit van deze plaat, wel A Little More Love.

Je luisterde naar Let the Tears Roll Down van Marcia Ball. Een soulvolle parel, een heerlijk bluesnummer uit het jaar 1984. Een track waarin van alles samenkomt, piano, stijlijke charme en wat al niet meer. Een heerlijk nummer om naar te luisteren. Een mooie bluesnummer hier in de muzieksafari. Jaar 2025, het jaar waarin de Zuid-Afrikaanse sensatie Tyler opnieuw de wereld veroverde en na het wereldwijde succes van Water. Laatst wat haar single Chanel horen, dat haar mix van afrobeats en pop verder aanscherpt. Een heerlijke nummer. Hier is het dan Tyler met Chanel.

Ja, dat was Russia with Love, uitgevoerd door het Praag Philharmonisch Orkest, afkomstig uit het jaar 2005. En deze orkestrale track die werd gebruikt in de film Everything is Eliminated. Dan naar het jaar 1980, het jaar waarin de Nederlandse band Bloem onverwacht een enorme hit scoorde. Met hun single Even aan Moeder Vragen, geschreven door Joost Timp en geproduceerd door Wil Hoebe, raakte ze nou precies die vrolijke, luchtige snaar van die tijd. Verhaal over een jongen achter een bioscoopplakket, een meisje dat twijfelt en die iconische zin die iedereen meezingt, zelfs nu nog met een als grote TikTok-hit. Bloem, Even aan mijn moeder vragen. Bloem.

Ja, ja, dat was All Around the World van Lisa Stansfield. Een hit uit 1989, waarmee ze definitief doorbrak. Het nummer werd een grote nummer 1 hit in vele landen. En het groeide eigenlijk ook wel uit tot haar handelsmerk, hoor. Maar het is helemaal niet verder erg, want muziek is muziek. En nu we het toch over hebben, we gaan verder. Ik neem je mee naar het jaar 1976, waarin de Franse chansonnier Joe Dassin zijn album Le Jardin du Luxembourg uitbracht. Een plaat die uitgroeide tot een klassieker binnen het Franse chanson. Decennia later, in 2013, kreeg het nummer een nieuw leven toen Hélène Zekera het opnieuw inzong als duet met Dassin, dankzij moderne studiotechniek. Het resultaat is een mooi warme versie van twee generaties Fransen die elkaar in de muziek ontmoeten. De Maxi Safari.

De Maxi Safari van deze week, Helene Sakura en Joe Dansin met nummer Le Jardin du Luxembourg. En ik zei al in de aankondiging dat het met nieuwe en moderne studiotechnieken werd opgenomen. Dat klopt, want Joe Dansin die kwam te overlijden in 1980 en deze versie stamt uit 2013 vandaar. We gaan naar het jaar. Eens even kijken. Ja, we gaan naar het jaar 1997. Waarin het postume album Eva by Heart van Eva Cassidy verscheen. En op die plaat staat een toch wel een ontroerend nummer, I Know You by Heart. En dat heeft ze opgenomen slechts enkele weken voordat ze kwam te overlijden.

Dat was What I Want, een Morgan Wallen samen met Tate Murray, uitgebracht in 2025. Het is een allereerste samenwerking en meteen een enorme hit. Het nummer verscheen als single op Wallens album I'm the Problem en schoot direct naar nummer 1 in de Billboard Hot 100. We gaan eventjes naar Vlaanderen, naar het jaar 2025. Het jaar waarin het zesde metaal een nieuwe muzikale stap zette met de EP Randgeval. Daarop staat ook de single Surface, uitgebracht op 3 oktober 2025. Een nummer waarin Wannes Capelle en zijn band op hun typische fijnzinnige manier de absurditeit van onze moderne dienstverlening fileert.

Ja, dat was het nummer It's My Life van Talk, Talk, Talk. Een heerlijk nummer van deze groep uit 1984. En daarmee zetten zij zich ook internationaal op de kaart met deze hit. Verder met nummer Lopen op het Water van Marco Borsato. Samen met Sita zong hij dit duet in 2001. En werd speciaal opgenomen ter gelegenheid van het huwelijk van de toenmalige kroonprins Willem-Alexander en Maxima.

0: jongens staan het allemaal ziet aan lopen op het water. Daarom zijn we gekomen.
1: Bijna aan het einde.
2: Radio SMB. Sol en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 2 mensen omgekomen, melden plaatselijke autoriteiten. Gisteren vielen zeker 15 doden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Kiviri, de geboorteplaats van president Zelensky. In de zuidelijke stad Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond, melden de autoriteiten. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie was juli de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022. Bij Russische aanvallen vielen zeker 437 burgerdoden. In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de Dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. Een rechter bepaalde dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Volgens Washington vormen zij een groot risico om afhankelijk te worden van overheidssteun. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakhung Badu spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Onder zeer zware omstandigheden werkten ze aan de brug de dode spoorlijn. Schrijver Reggie Baai is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Eerder gast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Radio SMB. Het is de muziek.
7: Het is de muziek die het hem doet.
2: Die het hem doet. Dit is Peter Wilkens.

0: Zo, een hele goede morgen. En daar zijn we weer. Programma, een goedemorgen met Peter. De komende twee uur draai ik weer leuke muziek voor je. We maken het gewoon lekker gezellig. Maar eerst is het tijd voor een lekker...
1: Goedemorgen.
0: Ja, inderdaad. Vanzelfsprekend. Hè? Maar eerst is het even tijd voor een kopje koffie. Ja, koffie. Kom maar op met dat ding. Hè? Lekker.
1: Goedemorgen, schat. Kopje koffie.
2: Goedemorgen.
0: Wat gaat er wel in?

Lekkere muziek op deze ochtend. Feel the need in me. En we gingen even terug naar het jaar 1973. Stonden ze zelfs wekenlang genoteerd in de top 40. Net zoals de volgende.

En voor de liefhebbers gingen we even terug naar het jaar 1969. Hoor ik het goed? Denk je dat bij je eigen? Ja, inderdaad. 1969. Toen was dat een hele grote hit.

En ik nam je mee naar Volendam. En hebben we het natuurlijk over de Kids. En voor de liefhebbers, ja, ook uit 1969. Kan er niks aan doen. Hoe krijg je het voor elkaar, kan je beter zeggen, hè? Verder met Jim Gilstrap.

Een lekker discoetje van Lionel Richie, My Destiny. Hey Linda, waar ben je? Frank Boeien, die zoek je.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. In Mannheim in Duitsland zijn 35 politiemensen gewond geraakt bij gewelddadigheden rond een voetbalwedstrijd. De situatie liep uit de hand bij de wedstrijd van Mannheim tegen Kaiserslautern. Spelers gingen elkaar te lijf en vanaf de tribune werd vuurwerk afgeschoten op de hoofdtribune en op de politie. Volgens die weld was politie te paard nodig om de situatie onder controle te krijgen. De wedstrijd in Mannheim is wel uitgespeeld. Er is een onbekend aantal mensen aangehouden. Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over de importtarieven opgeschort. Volgens de Canadese premier Carney is er voor zijn land te weinig vooruitgang geboekt. Carney vindt de wijzigingen die Amerika op het laatste moment heeft voorgesteld oneerlijk en onhaalbaar. Vanaf vandaag voert de VS een invoerbelasting in van 50% voor Canadese producten als wijn, hockeysticks en cement. Die komt bovenop de bestaande tarieven die de VS al hadden ingesteld op Canadees staal en aluminium, auto's en hout. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 2 mensen omgekomen, melden plaatselijke autoriteiten. Gisteren vielen zeker 15 doden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Kiviri, de geboorteplaats van president Zelensky. In de zuidelijke stad Zaporizhia viel 1 dode bij een droneaanval en raakten 4 mensen gewond, melden de autoriteiten. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie was juli de dodelijkste maand voor burgers in Oekraïne sinds maart 2022. Bij Russische aanvallen vielen zeker 437 burgerdoden. In meerdere Nederlandse steden hebben dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
8: Radio
0: SNB.
9: Het is de muziek.
10: Het is de muziek die het hem doet.
9: Die het hem doet.
0: Dit is Peter Wilkens.
11: Hallo, daar zijn we weer.

En daar zijn we weer. Lekker koffie, lekker een kop koffie bij. Ja, ja, een koek. En heel veel muziek. Wat wil je nog meer? De Seekers. Doen we er ook even bij. Dan is het helemaal compleet.

Nou, nog een keertje dan. Joe Dolan. Terug naar het jaar 1970. Toen was dat een hele grote hit. Net zoals de volgende plaat. David Bowie.

Sarah. Klinkt dat bekend of niet? En dan hebben we het natuurlijk over Michael Jackson. Verder met de Four Tops. En je luistert naar het station waar muziek in zit. 24 uur per dag. Speciaal voor jou.

Hier gaat Jolien. Het kan allemaal hier. Ja. Billy Ocean.

Welk jaar was het trouwens ook? Welk jaar was dat? 1973, de Buffoons, My Girl Donna. Een kusje hier, een kusje daar.

Deze moet je helemaal uitdraaien. Frankie Valli and the Four Seasons. Oh, what a night. Tijd voor de Bee Gees. Heb je net ingeschakeld?

een disco hitje uit het jaar 1974. Dan hebben we het natuurlijk over George McGuay met zijn Rock Your Baby. Hey, hey, hey. Mama, hey. Papa, papa, mama, hey. Voel zelf maar in.

0: Netherlands to the world.
1: Peter Wilkens.
2: Ja, beste luisteraars, kijk ik even naar de klok. Het is weer tijd. Het is weer tijd. Je weet het. Je kan de hele dag luisteren. Zelfs 24 uur per dag. Naar het station waar muziek in zit. Nou, nog een leuke dag toegewenst, hè. Maak er wat van. Dan doe ik het ook. Ik heb nog één plaat te gaan. En dat wordt er één van de Four Seasons. Nou, tot de volgende keer maar weer. Bye bye.
1: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Rond deze tijd begint op landgoed Bronbeek in Arnhem de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de Burma-Siam en Pakhanbaru-spoorwegen die onder de Japanse bezetting in de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië zijn aangelegd. Eregast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Schrijver Reggie Baan is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Voor het eerst is ook de Japanse ambassadeur bij de herdenking aanwezig. De organisatie zegt zich zeer bewust te zijn van de mogelijke gevoeligheden die de aanwezigheid van de ambassadeur met zich meebrengt. Veel Indische organisaties willen dat Japan eerst excuses aanbiedt en het leed van de slachtoffers erkent. Door de Dutch Grand Prix in Zandvoort is het extreem druk in de treinen richting de badplaats. Dat meldt de verslaggever van het ANP. Uit nood hanteert de NS een speciale dienstregeling met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. De eerste extra treinen vertrokken om 8 uur vanochtend vanaf Amsterdam Centraal via Haarlem naar Zandvoort. In Mannheim in Duitsland zijn 35 politiemensen gewond geraakt bij gewelddadigheden rond een voetbalwedstrijd. De situatie liep uit de hand bij de wedstrijd van Mannheim tegen Kaiserslautern. Spelers gingen elkaar te lijf en vanaf de tribune werd vuurwerk afgeschoten op de hoofdtribune en op de politie. Volgens die weld was politie te paard nodig om de situatie onder controle te krijgen. De wedstrijd in Mannheim is wel uitgespeeld. Er is een onbekend aantal mensen aangehouden. Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over de importtarieven opgeschort. Volgens de Canadese premier Carney is er voor zijn land te weinig vooruitgang geboekt. Carney vindt de wijzigingen die Amerika op het laatste moment heeft voorgesteld oneerlijk en onhaalbaar. Vanaf vandaag voert de VS een invoerbelasting in van 50% voor Canadese producten als wijn, hockeysticks en cement. Die komt bovenop de bestaande tarieven die de VS al hadden ingesteld op Canadees staal en aluminium, auto's en hout. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met

0: 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio SNB.
2: Met dit uur Radio Berkenstaten. Met Han Muller.

het is dus ver alweer een week voorbij. Hè? Oh, jongens, jongens, jongens. En de zomer bijna ook trouwens. Hè? Afgelopen week was het natuurlijk helemaal open los. En hebben we 5 weken lang hebben we zitten stikken van de hitte. En dan is het kindervakantiespelweek, de laatste week voor de vakantie. En dan is het bijna de hele week. Ah, valt het eruit, jongen, jongen, jongen. Maar goed, het is niet anders. Wij gaan er gewoon proberen een leuke uitzending van te maken. Dat doen we natuurlijk altijd bij Radio Berkenstraat. En om maar een beetje in de sfeer van afgelopen week te blijven, zijn dit de darts. Die komen vertellen dat het eigenlijk mooi frut weer was. It's raining.

0: voor de dans. Ja, als het regent, dan kun je eigenlijk denken. Maar één ding doen is gewoon lekker binnen blijven. Lekker radio luisteren naar bijvoorbeeld Radio Berkenstad. Maar in 1959 konden de mensen beginnen met radio te luisteren naar de KRO. En het programma Tirelantijn. Onderdeel van dat programma was het programma Kopstukken. Oftewel problemen verdwijnen waar de kopstukken verschijnen. Ja, het was een programma met een vaste onderzoek, vaste onderdeel daarvan was natuurlijk het verhaal Kopstukken met Kees Schilpoort, Kees de Lange, Sophie Stijn en natuurlijk niet te verwarren en niet te verwaarlozen Godfried Bomans. En ja, daar zitten toch hele leuke stukken bij, waarbij Bomans op een zijn bekende wijze commentaar geeft op vragen uit het publiek. En ik vind eigenlijk, nou met dit weer, laten we maar eens even lekker in bed blijven liggen. Maar dan hebben we natuurlijk wel een probleem, want het gaat over het zingen in bed. Ja.
1: Ik heb voor de gewoonte in bed te zingen, doch zonder orkest. Zing ik niet, dan kan ik niet in slaap komen. Zing ik wel, dan moppert mijn moeder. Weten de kopstukken hier een oplossing voor?
2: Ik had een tante, is het trouwens nog. En die zong ook in bed. Ook daarbuiten. Ze was zangeres. Ze zong opera. Maar ze zong vooral in bed. En ze was getrouwd met mijn oom. Oom Frits. En dat was ook een operazanger. Zongen ze samen duetten in het ledikant. Het was prachtig, urenlang en dat trok zo de aandacht in die flat. Er kwamen allemaal mensen omheen staan. Er was ook een orkestje bij. Dus ze begonnen al gauw entree te heffen. Vlak om het bed was het 7 gulden. Verderop werd het dan steeds goedkoper en op de gang had je ook nog stoeltjes die wij broers betaalden konden. Dat is dan per kwartjes voor je daar zit. Ze zijn ook niet meer opgestaan, ze zijn gestorven.
0: Of daarmee de vraagbal dood is, eerst dan vers 2. Ja, dan liggen ze met z'n tweeën in bed, de oom en tante van Godfried Bomans. En dan zegt de een tegen de ander, ja, we moeten wel een beetje opschuiven, want je ligt ook wel heel erg in de weg. En ik heb steeds minder ruimte. Oftewel, move over, darling.

ja. Het nummer komt oorspronkelijk uit de film Move Over Darling. Hoe is het? Noemen ze dan een titelsong, heet dat geloof ik. Hè? Uit 1964, een film met Doris Day. En in 1983 dacht, een beetje alleskunner, Tracy Ullman, dat kan ik ook. En hij heeft dat heel erg leuk gedaan. Move Over Darling. En nog leuker is om de clip te bekijken op YouTube. Want ze hebben er weer een hele leuke van gemaakt. Nou, dan is ze dus een beetje opgeschoven en dan zegt zij tegen hem, denk ik hoor, of misschien hij wel tegen haar, van ja, oh, ik ben zo onder de indruk van die lippen van jou. Ik denk dat ik daar maar een kus op ga geven. En het zijn rode lippen, dus rode lippen zal man kussen.

En misschien had u de stem wel herkend. Het was de stem van Sir Cliff Richard. En hij maakte in de jaren 60 ook nog eens een uitstapje naar aan de andere kant van het kanaal. En hij deed dat met onder andere deze vertaling van Lucky Lips. Rode lippen zal man kussen. Ja. Met mijn rode lippen kunnen natuurlijk van alles doen. Dan kunnen we gewoon fruit eten. Dat deed Little Richard ook. Die deed gewoon, je had gewoon al wat fruit. Wat babbeloe!

0: Hij schreef het zelf in 1965, To the Fury van Little Richard. En het kwam van zijn album Here is Little Richard. Nou, dat zal ongetwijfeld wel, geloof ik. We zitten weer in de tijd te tellen. We zijn weer veel te laat, Oh.
1: Ze kunnen het niet laten. Dus nu de verzoekplaat van Berkenstaten.

Ja, de stem van Helene Fischer in verband met de Duitse Week, waar op dit moment de mensen in Berkstraten in zitten. En vonden ze dit een toepasselijk nummer? Ja, Helene Fischer, oorspronkelijk geboren in Rusland, maar het is een Duitse. Ze is 42 jaar inmiddels en getrouwd sinds een aantal jaren. En ze wordt ook wel genoemd de Koningin der Schlager. Of in het buitenland de Queen of Schlager. Ja, heb je daar geen andere woord voor? Dus ja, ze heeft inmiddels al 18 miljoen platen verkocht. Dus ja, daar komt het geld wel binnen. En elke show is gewoon uitverkocht. Dus jongen. Dat was goed. Maar goed, in Berkenstraat hebben ze dus de hele week sauerkraut en braadworst en pommes frites en schnitzel. En daar hebben ze weggespoeld met schnaps. Dus ja, gewoon lekker. En dan zit de vakantieperiode bij Berkenstraat, zit er weer op. Dan gaan ze weer gewoon over tot de orde van de dag. En dat doen wij hier ook. Dat doen we met Henk de Knife en de Jets. En die heeft het over iemand met een pistool. Ja, maar eens even luisteren wie dat is.

even bijkomen natuurlijk van deze Hang the Knife and the Jets. Een formatie uit Nederland, maar dat wist u natuurlijk wel. Maar ik zal eens even kijken of ik er toch nog wel wat spannends over kan vertellen. Ja, een Nederlandse rock'n'rollband uit Arnhem, midden van de jaren 70, scoorde onder andere de Guitar King en Stan the Gunman. En ja, ze hebben zelfs populariteit genoten in Duitsland, België, Frankrijk en in Brazilië zelfs. Jongen, jongen, jongen. Ik weet niet wat hoe het dan heet. Il ombre de Guno of zoiets, ik weet niet. Ja, maar dat schrijft eruit. We gaan gewoon door met Favela. Dat is ook weer zo'n onuitsprekelijke titel van Loggins en Messina.

0: zeer succesvol duo in de jaren 70. Loggins en Messina. Kenny Loggins en Jim Messina. En dit was een van hun toch wel grote hits. Ook in Nederland. Vai Vela. Ja, we zijn natuurlijk aan het eind van de vakantieperiode gekomen. En we hebben geprobeerd om in die vakantieperiode allerlei vakantiekameraden uit te zenden. Maar ja, het is een beetje afgelopen. Het weer is minder geworden. Dus dat betekent dat u, als u weer uw bruine kleur wilt hebben, dat u misschien wel eens even weer naar de zonnebank toe moet. Eens even kijken wat Jochen daarover te zeggen heeft.
1: De leukste thuis, de allerleukste thuis, de leukste thuis, de leukste thuis. Wie is de leukste thuis?
2: Het laatste gênante wat ik heb meegemaakt, geen woord van gelogen. Na die ziekenhuisperiode was ik heel erg wit. Ik zag de spierwit uit van de narcose en die pillen en die shit. En toen zei mijn vriendin tegen mij, Jochem, ga dan even onder de zonnebank bij mijn ouders. Dan zie je er wat gezonder uit. Ben ik voor het eerst van mijn leven bij mijn schoonouders onder een zonnebank gaan liggen. Ben ik voor het eerst van mijn leven,
3: wist ik veel,
2: drie kwartier onder de zonnebank gaan liggen. De volgende dag, mijn kont was nog rooier dan een baviaan. Maar nu komt hij. De voorkant, spierwit. Spierwit aan de voorkant. Zeg mijn vriendin, Jochem, heb je de klep wel dicht gedaan? Moet dat? Oké, prima. Maar dat is mijn leven. Dat is mijn leven. Maar het zag er niet uit. Toen zegt mijn vriendin, Jochem, ga dan even naar de stad toe. Naar zo'n zonnebankstudio. Dan kun je het even recht laten trekken, professioneel. Ben ik voor het eerst van mijn leven als jongen naar een zonnebankstudio geweest. Nou, ik kom daar binnen, toch een beetje verlegen. Al die vrouwen meteen, hé, moet je kijken, dat is Bert Visser. En ik weet het precies, maar achter de balie stond een pot pindakaas. Achter de balie stond een pot pindakaas. Tenminste, dat dacht ik. Bleek gewoon een meisje te zijn die iets te lang onder de zonnebank had gelegen. En dat was echt zo'n kakmeisje. Echt zo mijn vader, mijn moeder, weet je. Nou, het had die dochter kunnen zijn. En vervolgens. Ja. Nee, maar echt zo'n kinder voor kinderen 2.0 meisje. Weet je. En dat meisje en die kakmeisjes, die praten tegenwoordig half Engels. Die praten allemaal half Engels. Dus ik kom binnenlopen. Ik zeg, joh, ik wil graag zonnen. Oké, wow, wil je zonnen? Oké, have fun, been there, done that, oh my god, out of the blue, don't ever go there, whatever. Super chill, wow. Dus ik zeg, joh. Ik zeg, wat moet ik doen? Oké, follow me, oh my god, talk to my hand. Nou, dus ik loop achter die chatee-stok aan. En dan kom je binnen in zo'n zonnebankstudio-hokje. Ben je al eens binnen geweest? In zo'n zonnebankstudio-hokje? Ziet eruit als zo'n invalide toiletje. Met zo'n laag opengeslagen kopieerapparaat. Eén tafeltje. En op dat tafeltje stond een plantenspuit. Nergens in dat hele hokje was een plant te bekennen. Toch stond er een plant. Nee, zegt het meisje.
4: Dat zeg maar om de zonnebank zeg maar, naar afloop te cleanen.
2: Ik zeg, opeens herkende ik het ook. Want die plantenspuit, die heb je toch ook in de sportschool. In de sportschool heb je toch ook zo'n plantenspuit. Daar zit je op zo'n spinfiets. Zit er naast je zo'n 300 kilogram lekker monster die ongeveer 12 miljoen liter zweet per minuut verliest. Na drie kwartier stapte hij er vanaf, pakte die plantenspuit, doet hij één keer zo. En dan ga je mij vertellen dat 12 miljoen bacteriën in één keer dood zijn.
3: Whatever.
2: Nou, dus wat gebeurt er? Dan kleed je uit en dan ga je poedel, poedel, poedelmaat liggen onder die zonnebank. Nou, dan ga je liggen op zo'n ijskoude plexiglasplaat met je hoofd op een soort baksteen met een deukje erin. Nou, dan lig je daar en boven je hoofd zijn allemaal knopjes. Allemaal knopjes boven je hoofd. Je voelt je als een soort piloot die poedelnaakt in zijn cockpit ligt. Ja. En als ik knoppen zie, dan ga ik erop drukken. Dus ik begin als een gek op al die knopjes te drukken. Ging de ventilator aan. Dat is koud! Dat is een harde wind. Je wil het niet weten. Mijn schaamhaar werd met wortel en al eruit getrokken. En het was zo koud dat bepaalde lichaamsdelen onmiddellijk richting de schuilkelder lopen. En terwijl ik daar lig, hoor ik opeens een zoemend geluid. Nee, serieus, had ik een wesp in mijn zonnebank. Serieus, ik had een wesp in mijn zonnebank. Of een vlieg met een Vitesse-shirt. Maar ik... Dat is een hele slechte grap, maar mijn vriendin heeft hem verzonnen, dus ik moet hem erin houden. Nou, maar laten we. Maar ik ben allergisch voor wespen. Ik ben een van die 15.000 mensen in Nederland die allergisch is voor wespensteek. Als het door een wesp gestoken wordt, moet ik het zeg maar binnen 5 minuten uitzuigen. Want dan, zo, even hangen. Dan ga ik dood. Nou, vrij Arilex, die wesp komt steeds dichterbij. Heb je trouwens wel eens goed gekeken naar de ogen van een wesp? Ziet eruit alsof hij de BH van zijn zusje over zijn kop heeft getrokken. Maar op een gegeven moment was ik hem kwijt. En op een gegeven moment, toen prikte die in mijn kuit. Nou, doe dat stukje pijn, maar bleef rustig. Ik zet mijn stopwoord op 5 minuten. Voordat ik zou sterven, begin als een gek op al die knoppen te drukken. Die klep gaat vrij langzaam omhoog in een noodsituatie. Dus toen ik eruit kwam, hadden we nog 2,5 minuut. Yo, denk ik, geen paniek. Even je kuiten zeggen, geen probleem. Maar het probleem is, kijk hier, maar kijk. Ik kan mijn eigen kuit niet uitzuigen. In totale paniek. Sprint ik dat hokje uit. Godzijdank, niemand in de hele Zonnebankstudio aanwezig. Behalve mevrouw Calvee. Die keihard begint te gillen. Want u ziet een naakte man uit een hokje rennen. Keihard roepen, zuigen, zuigen.
0: Ja. Ik hoop niet dat het duur overkomt, moet ik zeggen. We blijven even in Nederland, dan gaan we toch wel heel erg ver terug. We gaan naar 1953. En misschien is dit een pleister op de wonden van Jochen Meijer over de wesp. Dit is een nummer van de Kilima Hawaiians. Dus een beetje tropisch zijn we nog wel.

Dan was je toch nog een beetje in de tropische sfeer, in de vakantiesfeer, met de Kilima Hawaiians. En we blijven een beetje, want we gaan naar Katrina Valente. Ook zo'n vrouw die in ik geloof 9 talen spreekt, maar dit dan maar eens even in het Frans doet. 1956, ons Katrien.

Catharina Valente, een op- en topshowvrouw. Ook in samenwerking met haar broer Silvio Francesco. Maar dit was gewoon haar solo-optreden. Bonjour, Catherine. En ja, van deze topvrouw hoef je niet te zeggen, meisje, jij bent binnenkort een vrouw. Nee, meneer Diamond, dat moeten we dan maar over iemand anders zingen.

Een van de ontelbare successen van Neil Diamond. Girl, you'll be a woman soon. Man die niet meer ook kan treden vanwege Parkinson. Heel triest, maar ja, we hebben een prachtig testament van hem. Met allerlei muziek die wij ook hier in dit programma Radio Bergstraat regelmatig zullen laten horen. We gaan een ander mooi nummer. De LP Days of Future Past was in 1968 een doorbraak voor de Moody Blues. En dit is een van de nummers, Tuesday afternoon. Hoewel het eigenlijk, ja, het is zaterdagochtend. Maar ja, vooruit, we doen het er maar mee.

Ja, samen met Knights of White Saturn waren die toch wel de kenmerkende, succesvolle platen die ze uitgebracht hebben van dat album Days of Future Past. En dit was Tuesday Afternoon, The Moody Blues. En wij gaan van Engeland gaan we naar Amerika. De formatie Lindisfarne, geen leverancier van grote en vele hits, maar dit mocht er zeker zijn. Deze dame heet Eleanor.

Een heel melodieus nummer. Lady Eleanor van de formatie Lindisfarne. En het zit er weer op. Het is alweer tijd. Jongen. En dan gaan we dus instrumentaal afsluiten. Dat doen we met een hele bekende. Want in 1966 besloot de AVRO om een programma te maken voor de jongeren. En zij noemden dat Move Gaga. En natuurlijk moest daar ook weer een melodie bij. En de eerste serie was met een beetje kunstmatige presentatoren. En de tweede serie werd gedaan door niemand minder dan Willem van Koot of wel Joost den Draaier. Dus wij gaan eens even luisteren hoe dat er in dat tijd aan toe ging. Move Gaga, dank voor het luisteren en graag tot in volgende maal.

0: radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Nu.nl heeft uitgezocht dat fraudeurs steeds vaker gebruik maken van kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten. Facturen en schadefoto's worden met behulp van AI vervalst, blijkt uit onderzoek. Volgens het Verbond van Verzekeraars gebeurt dat steeds vaker. Het verbond waarschuwt dat de verzekeringspremies daardoor omhoog zullen gaan. Om hoeveel fraudegevallen het gaat willen maatschappijen, zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden, niet zeggen. Om criminelen niet wijzer te maken, zeggen ze, aldus nu.nl. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is met TikTok een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over vermeende schendingen van online privacy van kinderen. De zaak dateert uit 2024, toen het ministerie naar de rechter stapte omdat het Chinese moederbedrijf ByteDance van TikTok de privacy van kinderen niet zou hebben beschermd en illegaal gegevens van hen zou hebben verzameld. Die aanklacht tegen de filmpjes-app en ByteDance is nu definitief ingetrokken. Op landgoed Brombeek in Arnhem is de jaarlijkse herdenking bezig van de slachtoffers van de Burma, Siam en Pakambadu spoorlijnen die onder de Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië zijn aangelegd. Eregast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Schrijver Reggie Baan is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Voor het eerst is ook de Japanse ambassadeur bij de herdenking aanwezig. De organisatie zegt zich zeer bewust te zijn van de mogelijke gevoeligheden die de aanwezigheid van de ambassadeur met zich meebrengt. Veel Indische organisaties willen dat Japan eerst excuses aanbiedt en het leed van de slachtoffers erkent. Door de Dutch Grand Prix in Zandvoort is het extreem druk in de treinen richting de badplaats. Dat meldt de verslaggever van het ANP. Uit nood hanteert de NS een speciale dienstregeling met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
2: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
5: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio SNB.
5: Met dit uur. Muziektherapie met René van Abelen.
6: He's been waiting to entertain you.
7: Here on your radio.
8: René van den Abelen.

0: Een indrukwekkend en terecht zeer succesvol debuutalbum was het The Hurting van Tears for Fears. Watch Me Bleed, de opener van deze muziektherapie. Sessie 605, met onder veel meer muziek van de Beatles, maar daar moet je nog wel even op wachten natuurlijk. Nieuwe muziek van een aantal zeer forse namen, dat is heel wat. Een heerlijk stuk oude instrumentale nederpop. Er is popnieuws en ik zei het al, nog veel meer.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
2: 1961.

0: Het klinkt nog altijd vertrouwd. Grappig is dat. Nummer 7 werd hij in de Verenigde Staten. En in het Verenigd Koninkrijk kwamen ze zelfs tot nummer 1 in 1961. Ja. Walk Right Back, hoorden de Everly Brothers. Zo meteen het popnieuws. Tot die tijd iets wat een stukje recenter is. Grote hit in 2010 kwam op 19 uiteindelijk in het jaaroverzicht. Lady Gaga en Alejandro.
1: I know that we are young, and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro.

Op 6 november verschijnt On The Record, het nieuwe studioalbum van Gilbert O'Sullivan. Met 60 jaar in de muziek koos hij als eerste single Growing Old Disgracefully. En die hoor je later in het programma. Madonna, inmiddels 68, grossiert in nominaties bij de Video Music Awards. Ze heeft er 11, 2 meer dan Taylor Swift en 4 meer dan Ariana Grande en Sabrina Carpenter. For Your Pleasure, Roxy Music's album uit 1973, komt opnieuw uit in een uitgebreide versie. Niet eerder vrijgegeven opname, repetities, live sessies. Op 6 november, allemaal te vinden op verschillende uitvoeringen van vinyl tot Blu-ray. Volgend jaar komt er definitief een nieuwe editie van Ozfest, het metal festival in Ozzy Osbourne's Birmingham. Sharon Osbourne liet onlangs al weten dat er werd gewerkt aan een nieuwe aflevering die plaats gaat vinden in Villa Park. Afgelopen week verscheen het nieuwe album van Carly Simon, haar eerste met nieuw werk sinds 2008, Comes in Waves. Een paar weken geleden liet ik je al een nummer horen, Howl, maar zometeen nog een track met een opvallende andere naam in de credits.

Carly Simon van haar fonkeltje nieuwe album Comes in Waves. Met Andreas Vollenweider. Ja, dat is een tijd geleden dat we wat hebben gehoord van hem, zeg. Vorige maand onthulde Carly dat ze aan Parkinson's lijdt. Ze is inmiddels 83, maar zet een stuk geschiedenis achter. Zoals weinig andere. 5 Grammys. Ze staat onder meer genoteerd in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Schreef 2 memoires en 5 kinderboeken ook nog. Ze kan heel wat, blijkbaar. Slowly van het nieuwe album.

de Veronica Zeilrace in de zomer van 1972 kreeg hij het predicaat Powerplay opgeplakt en was hij regelmatig te horen. Hamilton, Joe Frank en Reynolds en Don't Pull Your Love. Muziektherapie, Asia, al een eeuwigheid bezig. Het nieuwe langspeler verschijnt begin november, heet Indigo en daarop is onder meer te vinden Echo of You.

Het heeft niet, zeg maar, dat een beetje wall of sound effect, maar het is toch wel heel duidelijk Asia. Indigo, zo werd het aanstaande album, je hoorde Echo of You.

Zijn 25e studioalbum heet On The Record. Hij gaat weer toeren trouwens in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Maar 17 september staat hij in Heerlen op de planken. En 18 september treedt hij op in Utrecht's Tivoli. Gilbert O'Sullivan. Je hoort een gloedje nieuw werk van hem. Growing Old Disgracefully bij Muziektherapie.

0: A Little Bit of Sunshine, grote hit in 2022 van One Republic. Nou, sunshine. Afgelopen week hebben we het iets minder gehad dan de periode daarvoor. Hè. Het is wel weer een overgang. En je merkt ook alweer dat het een stuk vroeg al donker begint te worden. Gaat hard. Maar ja, goed. We beginnen het einde van de achtste maand alweer een beetje in zicht te krijgen.
1: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond.
2: Muziektherapie met René van den Abelen.

0: Ja, triest verhaal eigenlijk. Maar goed, ze kwam er wel mee op nummer 1. En dat als zijnde haar debuutsingle Leslie Gore en It's My Party. Ik zei het al, nummer 1 in de Verenigde Staten. Een van de gigantisch veel enorme successen van producer Quincy Jones. We gingen terug naar 1963. Ja, 63 jaar terug dus.
1: Muziektherapie. Radio, it's magic
0: in the air. 2000 exemplaren wereldwijd van een audiophile vinyl edition voor Elias of Sun Hillow. Het album verscheen in 1976, prachtig soloalbum van John Anderson. We draaien Flight of the Moorglade.

0: Flight of the Moorglade van het album Elias of San Hilo. Vangelis noemde die langspeler een klassieker. En dat is het ook, absoluut. John Anderson.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
2: U denkt u, dat kan ik ook? Dat is niet zo.
0: Danny. Straks in muziektherapie de Beatles, maar eerst een stukje nederpop. Een cover van een nummer dat al in 1950 geschreven was voor een Amerikaanse bioscoopfilm. Kraaienveld.

0: Kraaienveld en Mona Lisa, hit uit 1971.
1: Kwart voor de Fab Four.
0: George Harrison schreef het op zijn sitaar. En het was voor het eerst dat de Beatles een liedje opnamen met invloeden uit India.

Toch wel heel nieuwe geluiden op Revolver, het zevende studioalbum van de Beatles, Love You Too. Op 30 december 1991, wat een datum, bracht Genesis een nieuwe single uit. Ik zeg het al, wat een datum, waarom op die ene laatste dag van het jaar? Was het een belastingtrucje? Hoe dan ook, kwam op 1 in Nederland en in België. Muziek.

0: Over veranderende geluiden gesproken. Nou, dat kun je bij Genesis toch ook wel zeggen. Klonk uiteindelijk heel anders dan in de beginjaren. Maar het scoorde nog altijd. I Can't Dance. Genesis in de 605e sessie alweer.
1: Elk weekende, al sinds 2014, verzorgt René van der Nabelen een sessiemuziektherapie. Dat is een uurtje heerlijke radio. Geen overbodig geklets, maar kwaliteitsmuziek uit allerlei decennia. Vaste onderdelen, popnieuws en kwart voor, de Fab Four. Maar verder zo onvoorspelbaar als maar kan. Muziektherapie, dat is radio die je vriend is.
0: En we naderen het einde van deze sessie alweer. Wat mij betreft graag tot volgende week. En dit was de laatste top 10 notering van die Asmans.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Verenigde Staten gaan hun achterstallige betalingen aan de Verenigde Naties betalen. Binnenkort wordt een bedrag van $850 miljoen op de bankrekening van de VN overgemaakt. De Amerikaanse regering onder Trump had de contributiebetalingen aan de volkerenorganisatie stopgezet om hervormingen en bezuinigingen af te dwingen. De achterstallige betalingen van de VS aan de VN bedragen zo'n $4 miljard. Het is niet bekend of de hele schuld zal worden afbetaald.

0: Volgens de Duitse buitenlandminister Wadevoel gaat Oekraïne de oorlog tegen Rusland winnen. En Duitsland zal Oekraïne blijven steunen. Wadevoel zei dit na zijn aankomst in Kiev vanmorgen. De Duitse minister beschuldigt Rusland van willekeurige moorden op burgers en het opzettelijk vernielen van energieinfrastructuur. Zeker 13 migranten worden vermist na het zinken van hun bootje in de Middellandse Zee voor de Tunesische kust. Het was op weg naar Italië, maar sloeg om onbekende reden om. Er zijn 2 opvarenden gered. Die hebben urenlang op zee rondgedobberd. De migratie vanuit Tunesië naar Europa is de laatste tijd sterk verminderd na een streng ontmoedigingsbeleid met steun van Europa. Fraudeurs maken steeds vaker gebruik van kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten. Facturen en schadefoto's worden met behulp van AI vervalst, blijkt uit onderzoek van nieuwsite nu.nl. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt dat hierdoor de verzekeringspremies verhoogd zullen worden. Om hoeveel fraudegevallen het gaat, willen verzekeringsmaatschappijen zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden niet zeggen. Dit om de criminelen niet wijzer te maken. Het weer, regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SMB 107.5 FM.
4: En overal via radio-smb.nl.
5: Radio SMB.

Andy Coeren was dat uit 1976 met de visite. Met de medewerking van de Franse, toenertijd nog het kinderkoortje, de Poppies. En de Poppies die hadden in 1971 hier in Nederland weer een hele grote hit met Non, non, Ria Zonze. Toen, toen uit. Ja, Lenny Koer. Ja. Nou, het is weer de hoogste tijd voor een paar uurtjes lekkere gouden ouwe die we gaan draaien. En ja, we zijn begonnen met Lenny Koer. Visite, de volgende platen die we zo meteen gaan draaien. Dat is Britney Spears. Oeps, I did it again. Even terug naar de jaren 90 met... Oei, nu doe ik het weer.

Britney Spears en Oeps, ik doe het alweer. I did it again. Nou, de koffie is gezet. Dus we gaan een lekker bakje drinken zometeen.

ho, ho, de wolkenbrotters gaan we draaien. Het is nog steeds wennen hier, hoor. Maar goed, het komt allemaal goed. The Sun Is Gonna Shining Anymore, 1966.

Ik hoop toch stiekem van wel hoor. De zon gaat niet meer schijnen. De Walker Brothers waren dat. Even terug naar de jaren 60. Ja, als de zon nooit meer schijnt. Altijd zo'n grijze dag. Nee, niet lekker. Doeg. Moet je aan denken. Goed. Ik ga even terug naar de jaren 70. Ik had eigenlijk iets anders gepland, maar dat krijgen we straks wel eventjes. Zo hierna de 3J's met zo mooi als jij. Hier in 1973 gaan we eerst even draaien. Batsman Turner Overdrive. Wie? Ja, die, juist. Range you not seen yet.

0: Helemaal.
1: De drie jantjes uit Volendam. Nee, dat mag ik zo niet zeggen. De drie J's waren dat uit Volendam, uiteraard. En zo mooi als jij. We hebben hem helemaal gedraaid. Mooier kan eigenlijk niet, hè? Goed. Nou, we zijn ruim een half uur bezig, dus het gaat de goede richting in hier met het programma. Maar we gaan rustig door met de muziek. Even kijken wat we hebben staan. Ja. We gaan even lekker terug naar de jaren 80. En we doen dat met Yes. En de Owner of the Lonely Heart. Ba-ba-da-da, ja-ba-da-da-pa-pa. Nou, deze weg en andere erop. Hoppakee.

0: Toe. En toen was je afgelopen. Ik vind het een hele mooie plaat. En waarom? Van het begin dingen ze een jingle van te maken. Hè?
1: Dit is 1FM.
0: Leuk. Goed. Even goed kijken wat we allemaal op ons programma hebben. Doe Diddy Dom was dat. En dat was een opname van Manfred Mann uit 1964.

heel mooi solo stuk op het eind. Een van de eerste platen die in het Nederlands gezongen is door De Kast. Want De Kast hebben altijd op zijn Fries gezongen, maar dit is Nederlands. Nederlands taal. Het is raak. Oh ja, oh ja. Ik weet nog dat mijn dochter vroeger een grote fan van was, maar tegenwoordig is ze overgeschakeld op Brouwenijs. Heel iets anders, maar goed. Even denken, jongens. Na De Kast gaan we door. Met de Veronica's en een Untouchable.

0: Zometeen gaan we door met de jaren 70 plaat van Christy. En dat allemaal met Yellow River.
1: Beautiful, gentlemen, beautiful. We start with the Beatles. Let's have a quick roll call. John?
2: Yeah!
1: George?

0: Ja, even lekker terug naar de jaren 70 met Christy en Yellow River. Ik had de verkeerde jingle erbij gestart, want het was een jingle van de Beatles. Was eigenlijk helemaal niet de bedoeling.
1: Dit is een flashback show met Martin van Pinkster.
0: Dank u wel.
2: Herinnert u zich deze nog?
0: Mij wel. Want de Beatles was eigenlijk voor nauw gepland. Hier zijn ze, met Opladi en Oplada.

houden we deze nog een keertje voor de volgende keer te goed. Paul Jones met Thinking All of Me. I'm gonna reach my island. Het is eigenlijk helemaal niet de bedoeling om meteen twee platen uit de jaren 60 achter elkaar te draaien. 1967 was het een bescheiden hitje in de toenmalige Veronica Top 40.

je van als je de schijf openlaat staan en de muziek gaat door. Foutje van de techniek en de techniek ben ik zelf. Of dan mijn eigen stomme fout. Paul Jones en Thinking.

0: Ja, ik had begrepen dat zij de opvolger gaat worden van Ilse Lange bij The Voice of Holland. Anouk. And yeah, we're kidding me. Op MP3. Staat hier. MP3. Even terug naar de mooie jaren zero's, oftewel de afgelopen jaren. Eén as uit. Go. Ik heb het gezegd, we gaan rauwe nerzen draaien. Ja! Feestje bouwen! Hartelijk leren. Het gaat toch ook altijd fout, hè? Het is wat. We hebben het net nog over gehad, hè?
1: Ja. Zondag in het zuiden. Niks aan de hand.
0: We gaan gewoon opnieuw feestje bouwen. Hoppa! Oh nee, hè? Eén keer gaat fout, gaat allemaal fout. Sorry mensen, maar hier komt-ie. Rauwe nerzen.

0: Het is Rauw met het Hezen. Wie zijn ze dan? Rauw en Hezen. Nou, cool.
1: De mooiste ouwe hoort u bij de Flashback Show.
2: De gouden glans van radio straalt af van onze antennes bij deze Flashback.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Door de regen van de afgelopen dagen kunnen de waterschappen in Nederland steeds meer droogtemaatregelen intrekken. Het Hoogheemraadschap van Rijnland meldt dat de wateraanvoer teruggaat naar het normale zomerpeil en dat de vispassages weer opengaan. Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een pomp van het gemaal Ankersmit weer aangezet. Hierdoor zal er weer meer water kunnen worden opgepompt voor de regio Deventer en Salland. Een paar weken na de zonsverduistering is er volgende week in Nederland een ander opvallend verschijnsel aan de hemel te zien. Een

0: Bijna volledige maansverduistering. Volgende week vrijdag zal de maan voor 93% worden bedekt door de schaduw van de aarde. De zon staat dan aan de andere kant. De eclips begint om 3:30 s'nachts en bereikt om 5:45 in de ochtend de maximale verduistering. Een eclipsbrilletje is niet nodig. De Verenigde Staten gaan hun achterstallige betalingen aan de Verenigde Naties betalen. Binnenkort wordt een bedrag van $850 miljoen op de bankrekening van de VN overgemaakt. De Amerikaanse regering onder Trump had de contributiebetalingen aan de volkerenorganisatie stopgezet om hervormingen en bezuinigingen af te dwingen. De achterstallige betalingen van de VS aan de VN bedragen zo'n $4 miljard. Het is niet bekend of de hele schuld zal worden afbetaald. Zeker 13 migranten worden vermist na het zinken van hun bootje in de Middellandse Zee voor de Tunesische kust. Het was op weg naar Italië, maar sloeg om onbekende reden om. Er zijn 2 opvarenden gered. Die hebben urenlang op zee rondgedobberd. De migratie vanuit Tunesië naar Europa is de laatste tijd sterk verminderd na een streng ontmoedigingsbeleid met steun van Europa. Het weer regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica. Beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Omdat ik nog 1000 keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Zon en Breugel.
10: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio
10: SNB.
9: 107.5 FM.
10: En overal via radio-snb.nl.
9: Radio
10: SNB.

Wat een lekker zoet begin, zeg. Wees welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Bouwval voor vandaag. Jawel, we gaan weer 2 uur lang terug in de tijd. We gaan eens even kijken wat er allemaal gebeurd is door die jaren heen. Nou ja, we zitten dan 1 jaar specifiek in de aandacht voor je. We gaan kijken in Frankrijk, zie ik hier. Er is een tsunami. Nederland natuurlijk. We hebben een bomaanslag, zie ik zo. Rusland, VS en Noord-Korea zie ik zo. 1, 2, 3 allemaal op mijn lijstje staan waar we het vandaag allemaal over gaan hebben. Even kijken. Ook waren er weer hits te bewonderen in dit jaar. Laten we kijken naar de commerciële lijst. Ze zijn dit jaar niet zo uiteenlopend. Dus we waren het redelijk met elkaar eens. In de commerciële lijst staat op nummer 10 afscheid van Volumia. En hou me vast van Volumia staat op nummer 9. 8 was voor The Boy Is Mine, Brandy en Monica en Boyzone met No Matter What stond in dat jaar op nummer 7. 6 was voor Daisy Ray en Live. En Janet, en dan hebben we het al over Janet Jackson, Together Again op nummer 4. 3 was voor Zelfs Je Naam Is Mooi, Henk Westbroek. En Niet of Nooit Geweest van Agda en de Munnik. Die stond op nummer 2 in dit jaar. En dan de nummer 1 positie in het jaar 1998 was het. Ja, hoe kon het ook anders? From the motion picture Titanic, My Heart Will Go On. Oftewel Celine Dion, die we straks waarschijnlijk ook nog wel een keertje in het programma voor je gaan draaien. Maar eerst uit datzelfde jaar, Aerosmith, and I don't want to miss a thing. Welkom, dit is de Bouwval, de komende 2 uur op je radio.

All the Roses. Zo'n plaat die je fantastisch kan vinden en ja, bijna nooit meer hoort. En dit eigenlijk ook wel, eerlijk gezegd. Uit 1971. Olly Martin. En je hoorde het al. Dit is

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergouw. Steeds meer mensen in de regio zijn aangewezen op een WW-uitkering. In juli ontvingen 6.388 mensen in Zuidoost-Brabant een uitkering. 4,9% meer dan een jaar eerder. Vooral onder mensen met kantoorbanen en 55-plussers is een stijging te zien. Vergeleken met juni nam het aantal WW-uitkeringen met 1,8% toe. Serkan Yarangumeli blijft actief in de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo, ondanks zijn breuk met DGG. Het raadslid gaat zelfstandig verder en vormt daarmee een eenmansfractie. DGG maakte woensdag bekend niet meer met Yarangumeli verder te willen. Volgens de partij is er onvoldoende vertrouwen in het raadslid. PSV-trainer Peter Bos is blij met de komst van Luciano Geertruida. Daarnaast was ook het vertrek van Veerman onderwerp van gesprek tijdens de persconferentie in aanloop naar de competitiewedstrijd in eigen huis tegen FC Groningen. We hebben al veel bepalende spelers moeten vervangen. Dit gaat nu ook wel lukken, zei Bos. In het bosje in Best, waar afgelopen weekend 16 rookgranaten werden gevonden, zijn tijdens vervolgonderzoek nog meer explosieven aangetroffen. Dat blijkt uit een brief die de gemeente Best naar omwonenden heeft gestuurd. De rookgranaten uit de Tweede Wereldoorlog werden zondag gevonden door 4 kinderen met een metaaldetector. Hun ouders waarschuwden de hulpdiensten, waarna de explosieve opruimingsdienst de granaten kwam ophalen. Toezichthouders van waterschap De Dommel zijn bedreigd en geïntimideerd toen ze mensen controleerden op het naleven van maatregelen tegen de droogte. Het is niet bekend wanneer dat precies is gebeurd. Het waterschap heeft geen aangifte gedaan, maar noemt de incidenten wel onacceptabel. De organisatie controleert deze maanden extra goed of inwoners en boeren zich aan de verscherpte maatregelen houden. Ouderenappel Eindhoven heeft raadsvragen gesteld over de toekomst van de Woenselse kerstkringloopwinkel. Die dreigt dit jaar zonder locatie komen te zitten en zoekt dringend een tijdelijk pand van ongeveer 400 vierkante meter. De partij wil van het Eindhovense college weten wat de gemeente kan doen om de winkel te behouden. De kerstkringloopwinkel was de afgelopen 5 jaar gevestigd in het voormalige Zeemanpand in winkelcentrum Woensel. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op Studio 040.

Ik weet niet wat ik vandaag heb, maar ik heb echt zin om met al die platen mee te zingen. Oké, laten we het maar niet doen. Laten we gewoon maar eventjes houden waar we mee bezig zijn. 1981. Twee Engelse politiemannen houden een man aan omdat hij in het bezit is van valse nummerborden op zijn auto. Het blijkt de wereldwijde gezochte Peter Sutcliffe te zijn. De Engelse politie had in 7 jaar tijd zo'n 20 miljoen gulden toen nog besteed om hem op te kunnen pakken. Sutcliffe is beter bekend onder de naam de Yorkshire Ripper. Sinds oktober 1975 vermoordde hij 13 vrouwen, voornamelijk prostituees, op gruwelijke wijze. In mei 1981 wordt Peter Sutcliffe tot levenslang veroordeeld in Engeland. Carhixië dan, in Carhixië. Daar wint de Nederlandse hockeyploeg voor de eerste keer, de enige echte in de geschiedenis trouwens, de enige echte toernooi om de Champions Trophy in het hockeyen. En de VS, die tekenen een akkoord over de vrijlating van 52 in gijzel, 52 mensen die al 14 maanden gevangen worden gehouden, in gijzeling worden gehouden in Iran. En dan de Australische krantenmagnaat Rupert Murdoch, die neemt de Engelse blad The Times over in 1981. En dit was een hele grote hit in 81.

zegt dat er tegenwoordig geen mooie muziek meer gemaakt wordt. Zeg, jongen, jongen. Design and Night Skies. Jawel. En over mooie muziek gesproken. Jawel. 1980 begon een beetje de hitreeks van deze dame met haar heren. En dit is een van die successen hier in Nederland dan. In Engeland deed het wat minder.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Toneelvereniging Keskonaten brengt eind augustus en begin september de openluchtvoorstelling Net Buiten Stoombroek in Oosterbeers. Het verhaal gaat over Bert en Lies die voor het eerst op vakantie gaan, maar net buiten het dorp Stormbeek een onverwachte problemen terechtkomen. Een voorstelling vol spanning, humor en vragen over keuzes, relaties en verantwoordelijkheden. Bezoekers verzamelen bij de kerk in Oosterbeers, Kerkstraat 10, waarna zij in ongeveer 5 minuten naar de speelplek wandelen. De voorstelling is op vrijdag 28 augustus, zaterdag 29 augustus, maandag 31 augustus, vrijdag 4 september, zaterdag 5 september en zondag 6 september om 6:45 s'avonds.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: misschien.
1: Ik word er wel moe van als ik het hoor, zeg. Jongens, Herman van Veen uit 1979. En die had het over opzij, opzij, opzij. Dit is de bouwval en we gaan een beetje naar het einde van dit uur toe. En niet getreurd, we zijn daarna nog gewoon weer terug, hoor. We hebben even nieuws en reclametjes en dan hebben we gewoon weer het over 1998, als je het niet erg vindt. En als je het wel erg vindt ook eigenlijk. Dit is Madonna en The Ray of Light.

The Ray of Light, Madonna. In de tijd dat ze nog een beetje anders eruit zag dan tegenwoordig. En ook een beetje kon zingen. Maar dat zeg ik dan persoonlijk. Dadelijk dus nieuws, reclame en daarna ben ik weer bij terug met 1998 in de aanslag met onder andere Ilse de Lange. We hebben Erika Badu en Brian Adams. En ook nog staat hier op mijn lijstje Dana International. Nou, herkennen we die nog, zou ik zeggen. Hey, veel plezier. Tot straks. Dit is David Buckethead. Ik weet niet of je die nog herkent. Dat is zo'n computer geanimeerd hoofd dat dan ronddraaide in je scherm. En dit is Paranoiba.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Eindhoven viert van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus de landelijke start van het cultuurseizoen tijdens de opening 2026. Het gratis toegankelijke festival brengt kunst en cultuur samen met optredens, presentaties en activiteiten op verschillende plekken in de stad. Met podia op onder andere het Stadhuisplein en de Markt kunnen bezoekers genieten van lokale en landelijk talent. Eindhoven vormt daarmee het decor voor een feestelijk cultureel weekend vol muziek, theater en andere kunstvormen. En dit alles is vanaf vrijdag 28 augustus tot en met zondag 30 augustus mee te maken.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een verkeersongeluk in het Noord-Engelse Middlesbrough zijn vanochtend vroeg meerdere automobilisten omgekomen. Bij het ongeval was een politieauto betrokken. Volgens onbevestigde berichten betrof het een achtervolging. De precieze toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht en de weg A66 is in beide richtingen afgesloten. De reddingsdiensten waren met 14 ambulances aanwezig. De ijsjesmaker Ben & Jerry's heeft de rechtszaak tegen het voormalig moederbedrijf Unilever grotendeels verloren. Een Amerikaanse rechter ging niet mee in de beschuldiging dat het bedrijf de maatschappelijke idealen van Ben & Jerry's heeft verkwanseld. Het beschermen van deze sociale waarde was in 2000 bij de overname van het merk door Unilever een van de afspraken. Vorderingen over een aantal uitgebleven betalingen worden mogelijk wel gehonoreerd. Door de regen van de afgelopen dagen kunnen de waterschappen in Nederland steeds meer droogtemaatregelen intrekken. Het Hoogheemraadschap van Rijnland meldt dat de wateraanvoer teruggaat naar het normale zomerpeil en dat de vispassages weer opengaan. Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een pomp van het gemaakt.

0: tankersmid weer aangezet. Hierdoor zal er weer meer water kunnen worden opgepompt voor de regio Deventer en Salland. Een paar weken na de zonsverduistering is er volgende week in Nederland een ander opvallend verschijnsel aan de hemel te zien. Een bijna volledige maansverduistering. Volgende week vrijdag zal de maan voor 93% worden bedekt door de schaduw van de aarde. De zon staat dan aan de andere kant. De eclips begint om 3:30 s'nachts en bereikt om 6:15 in de ochtend de maximale verduistering. Een eclipsbrilletje is niet nodig. Het weer, regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist. Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: John en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SMB 107.5 FM.
7: En overal via radio SMB.nl.
8: Radio SMB.

tegenwoordig het hoeden. Ja. Tegenwoordig ben ik een beetje in of niet? Ik weet niet. You can wear my hat, oftewel Phil Collins uit 1998. Ja, 1998, het basisjaar waar we de komende uurtje nog met je over gaan hebben. Wat er allemaal gebeurd is in dat jaar. En natuurlijk ook een hele hoop leuke muziekjes uit dat jaar gaan we draaien. We gaan ook nog eens even kijken naar de non-commerciële, dus de publieke omroep. Wat daar zo'n beetje stond op nummer 10 tot en met 1 in het jaaroverzicht. Even kijken, willen ze. Ah, hier hebben we ze. Marco Borsato stond dat jaar op nummer 10 met De Bestemming. En Thorn van Natalie Imbruglia op nummer 9. 8 was voor Brandy en Monica en The Boy Is Mine. En Live van Desiree op nummer 7. De Venga Boys met Boom Boom Boom. Die stond op nummer 6 dat jaar in de non-commerciële lijst, zo gezegd. En dan op 5 Agda en de Munich. Niet of nooit geweest. 4 was voor Run DMC versus Jason Nevin. En It's Like That. Together Again van Janet Jackson op nummer 3. En Boyzone met No Matter What stond op nummer 2. En ook hier in deze lijst natuurlijk van de film Titanic op nummer 1. De dames Celine Dion en My Heart Will Go On. En wij gaan door met een nummer over de tv, oftewel AHA. And the sun always shines on TV.

0: Als het degene kan zijn die je hart kan breken, zou ik zeggen Dua Lipa uit 2020 en Break My Heart.
1: The one that could break my heart.
0: Uit 2020, daar gaan we nu eventjes terug naar 1998. En dat doen we samen met Ilse de Lange. Een van die platen die ze uitbracht nadat ze een beetje van het country gebeuren af was. Dit is I'm Not So Tough.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In buurthuis De Vlinderhei kunnen buurtbewoners op dinsdag 25 augustus en dinsdag 22 september samen lunchen tijdens de buurtsoep De Vlinderhei. Van 12 uur tot 1 uur 's middags staat er verse soep met een broodje klaar. Deelname kost slechts €2,50 per persoon. Aanmelden is verplicht en kan tot de zondag ervoor via babette.bullens@lefgroep.nl of telefonisch via 06 1472 73 72. De lunch vindt plaats in buurthuis De Vlinderhei in Best. Op dinsdag 25 augustus en dinsdag 22 september van 12 tot 1 'smiddags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Absarribi-pabdeboem-pam-poem. Roxy Dekker en Met Hart en Ziel uit 2009. Straks gaan we nog eens even kijken wat er allemaal gebeurd is in ons basisjaar 1909. Nee, ik moet het goed zeggen, 1998. Maar eerst even een hele mooie, tenminste uit 1998. Dit is, was het een hit? Volgens mij wel. Ik weet het niet meer precies, maar dan moet ik nog eens even opzoeken. Dit is Erika Badu en dit is Tyrone.
1: Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all are-

De plaat waar ze eigenlijk beroemd mee geworden zijn in Nederland en de rest van de wereld, mag ik wel zeggen. Laat hem even helemaal uitdraaien. Het is tegenwoordig niet meer te draaien, want het komt allemaal vanuit de PC tegenwoordig. Maar oké. 1998, daar hebben we het met je over. Laten we eens gaan kijken wat er allemaal gebeurd is in dat jaar, onder andere. Bij een autobomaanslag in Noord-Ierland van de Real IRA komen 29 mensen om en raken er meer dan 200 gewond. Dan de president van de Verenigde Staten, Bill Clinton, geeft toe een onbehoorlijke relatie te hebben gehad met Monica Lewinsky, een stagiaire van het Witte Huis. En de Canadese Hoge Rechtshof, dat bepaalt dat de provincie Quebec zichzelf niet wettelijk van Canada kan afscheuren zonder de goedkeuring van de federale regering. De VS vuurt kruisraketten af op vermeende Al-Qaeda-kamp in Afghanistan en mogelijk productieplaats van chemische wapens in Sudan als vergelding voor de aanslag op haar ambassade eerder die maand. En in Rusland dan, in 1998, president Yeltsin die ontslaat wegens de financiële chaos in het land al na een paar maanden de mensen van de regering. En in Noord-Korea, deze land lanceert zijn eerste satelliet de ruimte in eind augustus 1998. Ja, wat ik met die 9 en 8 heb, weet ik niet. Dan voor de eerste maal in de geschiedenis staken de piloten van Canada Air en een McDonnell Douglas MD-11 van Swiss Air, vlucht 111, stort neer bij Pegasus Grove, en dat is in Nova Scotia, tijdens haar vlucht van New York naar Genève. Alle 229 inzittenden die komen om het leven. En een VN-tribunaal bevindt de voormalige burgemeester van het stadje in Rwanda, Jean-Paul Akisis, schuldig aan 9 gevallen van genocide. Het is de eerste keer dat het verdrag tegen genocide uit 1948 wordt toegepast. En dan nog een heugelijk feit uit ons basisjaar 1998. Het is ook het jaar dat Google werd opgericht. En wie kan tegenwoordig zonder Google of de dingen die eraan vasthangen, daar kunnen we bijna niet meer mee zonder. Hè? Nee. Ach, het internet, het heeft de wereld veranderd, zegt dan deze oude man. Ach.

van John Denver. Een eerbetoon aan Jacques Cousteau en zijn onderzoekschip dat toevallig ook zou heten Calypso. John Denver was een goede vriend van de Cousteau en de Calypso, zijn schip zal ik maar zeggen. Dus 1975 kwam het uit. En daarvoor hadden we trouwens een hele mooie plaat uit ons basisjaar 1998 van Bryan Adams. Het was wel eerder uitgebracht in 1983, maar dit was de hitversie hier in Nederland, zo gezegd. I Am Ready heette die ook.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 28 augustus komt de magie van Flamingo tot leven tijdens de bijzondere concerten bij volle maan in de cultuurboerderij in Westerbeers. Zangeres Monica Cordano uit Barcelona en Gypsy Flamingo-gitarist Manto brengen een avond vol passie, Spaanse muziek en meeslepende klanken. Met zang en virtuoos gitaarspel, een knapperend kampvuurtje en de sfeer van de maan wordt het een unieke belevenis. Het concert begint om 8 uur 's avonds en duurt tot middernacht bij cultuurboerderij Vondelijseweg 8 in Westerbeers. En wel op vrijdag 28 augustus.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radio smb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De lange afstandszwemmer Maarten van der Weijden zal volgende week een cheque overhandigen aan het Prinses Maxima Centrum met het ingezamelde geld van zijn zwemtocht tegen kinderkanker. De 45-jarige zwemmer kon de volledige geplande tocht van 270 kilometer niet afmaken wegens ziekte. Maar de donaties op zijn website lopen door. Tot nu toe is er bijna €650 ingezameld voor het goede doel. De Nederlandse politie heeft steeds meer moeite om fraude met cryptomunten aan te pakken. Door een tekort aan agenten met de vereiste specialistische kennis blijven veel aangiftes liggen. Volgens de Autoriteit Financiële Markten, AFM, is de omvang van de schade door beleggingsfraude €750 miljoen per jaar, zo meldt het AD. Mensen worden vooral opgelicht met fake websites. De AFM pleit voor een centraal meldpunt en een beter gecoördineerde handhaving. Een aantal Iraakse olietankers heeft toestemming van Iran om door de straat van Hormuz te gaan varen, zo meldt het Iraanse staatspersbureau. De toezegging komt na een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter aan Baghdad. De VS heeft nog niet gereageerd op het voornemen, maar volgens de Amerikanen wordt Irak door Iran gebruikt om de economische sancties te omzeilen. Iraanse olie zou worden verkocht als Iraaks. De ijsjesmaker Ben & Jerry's heeft de rechtszaak tegen het voormalig moederbedrijf Unilever grotendeels verloren. Een Amerikaanse rechter ging niet mee in de beschuldiging dat het bedrijf de maatschappelijke idealen van Ben & Jerry's heeft verkwanseld. Het beschermen van deze sociale waarde was in 2000 bij de overname van het merk door Unilever een van de afspraken. Vorderingen over een aantal uitgebleven betalingen worden mogelijk wel gehonoreerd. Het weer, regen.

0: wisselachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
4: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
4: SNB
5: 107.5 FM.
4: En overal via radiosnb.nl.
5: Radio
4: SNB.
6: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
7: We zijn er weer.
8: Lekker.
9: Yes, we mogen weer.
8: We hebben zin in de zomer.
6: Ja, gezellig. Corné Wolfs.
10: Attentie alsjeblieft, let op.
11: De hit zou...

van de wedding van Ash. Het is de Hits on Smasher voor deze week. En wij hebben ook weer een huwelijk gesloten voor de komende 3 uren. Dit is hem, de 9e officiële reguliere zomerse editie van de Hits on 30 Rondero Special van Henk Kremer.

plus 6 van 8. Een voormalig hitsound smash, aandachttrekker. NPR Radio 2, topsong, noem het maar. En het was een schrijf voor Ella Langley. Ze stond er voor de 15e week in met Chills in Texas. En de bovenste beste, nog steeds nummer 1, voormalig hitsound smash, aandachttrekker. Voor de tweede achtereen volgende week, 7 weken in de lijst. My Body Isn't Ready, de jongste single van Slumber. Straks op 28 van 24, min 4, Rolf Sanchez en Matja. In de vijfde noteringsweek op 29 de tweede verse. Met een stipnotering, de New Radicals, You Get What You Give.

Rolf Sanchez. Vijfde week, vorige week 24, nu 28. Martjaar, de tweede verse noteren met een stipnotering. New Radicals en One Night Only. Tezakers Break Loose, Break Free. En de eerste verse, een stipnotering op de 30. Robin Schulz uit Duitsland en Watermaat uit Frankrijk. En Take It Slow. We gaan snel verder, daarover gesproken, met de Nederlandse Salmieus. En met een nieuwe single uit.

brengt ons bij de 4,5e. En dat is de hitsandsmeisje van afgelopen week. Oorspronkelijk dateert het nummer al van bijna een jaar geleden. September 2025 was het al eens uit. En nu gebruikt in de film Spider-Man. Halverwege komt deze track voor. Het is Tame Impala, de hitsandsmeisje van de afgelopen week. Loser, in dit geval heeft...

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het dodelijke slachtoffer van de aanval op de Zweedse school van gisteren is een 17-jarig meisje. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Een 18-jarige ex-scholier viel met een zwaard de school ten noorden van Stockholm binnen. Naast het dodelijk slachtoffer vielen er ook 3 gewonden voordat hij overmeesterd kon worden. Over zijn motief is niets bekend, wel dat hij eerder voor mishandeling is veroordeeld en een moeilijke jeugd heeft gehad. Bij een schietpartij in het dorp Sa'ir op de westelijke Jordaan-oever is gisteravond een 17-jarige Palestijnse jongen gedood door een Israëlische man die een groep kolonisten bewaakte. De kolonisten waren het dorp zonder toestemming binnengetrokken. Het is het 87ste dodelijke slachtoffer dit jaar in dit Palestijnse gebied. Volgens de VN was het geweld nog niet eerder zo ernstig. De lange afstandszwemmer Maarten van der Weijden zal volgende week een cheque overhandigen aan het Prinses Maxima Centrum met het ingezamelde geld van zijn zwemtocht tegen kinderkanker. De 45-jarige zwemmer kon de volledige geplande tocht van 270 kilometer niet afmaken wegens ziekte. Maar de donaties op zijn website lopen door. Tot nu toe is er bijna €650 ingezameld voor het goede doel. Een aantal Iraakse olietankers heeft toestemming van Iran om door de straat van Hormuz te gaan varen, zo meldt het Iraanse staatspersbureau. De toezegging komt na een bezoek van de Iraanse parlementsvoorzitter aan Baghdad. De VS heeft nog niet gereageerd op het voornemen, maar volgens de Amerikanen wordt Irak door Iran gebruikt om de economische sancties te omzeilen. Iraanse olie zou worden verkocht als Iraaks. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Morgen wordt het een paar graden warmer. Tot zover het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi

0: Bibi Babyphone herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyphone. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd. Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio SNB.
5: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
6: We zijn er weer.
7: Lekker.
8: Yes, we mogen weer.
9: Hebben zin in de zomer.
10: Ja, gezellig.
5: Corné Wolfs.
11: Attentie alsjeblieft. Let op.
12: Hallo.

Tijdens het Formule 1 weekend voor het laatst op Zandvoort, Pukkelpop in België, het Lowlands Festival in Biddinghuizen, Flevoland en de Hits on Smash en 3FM-rit voor de komende week. Fountains DC, de Ierse band, gaat scoren met Marianne. Tijdens de Hit Sound, de 30 onder een speech van Dan Kramer, info uit hitsound.com, mijn e-mailadres cornerons@gmail.com. Tracks die je het meest bekeken hebt en de gegevens die we verstrekt hebben gekregen van en verstrekt zijn door diverse sociale media, waaronder de streamingplatforms Spotify, TikTok en Apple Music. De dikste 15 liggen nog voor je klaar.

naar beneden. 17 weken voor Tampa City en Self-Aware. 13, een stipnotering van 19. Plus 6 in de vierde week. Phil Collins en You Know What I Mean in de live-registratie. Nummer 14 blijven staan. Ariana Grande en Petrol, 3 weken de lijst. En 15 is als aangekondigd van Madrid. Dat was je aandachttrekker Olivia Dean. Man, I Need, 51 weken de lijst, waarvan 4.

van 4. Een ex 3FM megahit en Q-Music alarmschijf. En Hitsand Smash aandachttrekker. 5 weken voor Shannon Spyro. Great Expectation. Plus 1 van 4 naar 3. Van 1 naar 2. Ontroond. 2 weken stond hij bovenaan de hitparade. 21 jaar. 8 weken de hitparade van Hitsand Smash aandachttrekker. Q-Music alarmschijf en 3FM megahit. De single van Samber. My Body Isn't Ready. En de nieuwe nummer 1 komt van 2. Een paar weken geleden in herhaling zit. Voormalig Hitsand Smash aandachttrekker. NPO Radio 2, topzong Ella Langley, 16 weken de hitparade en Chosen Texas. Een fijne week, dan wel vakantieweek, werkweek. info@hitsand.com is het e-mailadres van Henk Kramer, het mijne, Cornel Wolfs, @gmail.com. Dit was de Nederlandse zitten.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Een verkeersongeluk bij het Noord-Engelse Middlesbrough heeft vanochtend vroeg 7 mensenlevens geëist, waaronder dat van 2 politieagenten. Ze achtervolgden een verdachte auto op de A66 en de beide voertuigen kwamen daarbij in botsing. De weg blijft voorlopig in beide richtingen afgesloten, zo meldt de BBC. De politie onderzoekt of de dader van de zwaardaanval op een Zweedse school van gisteren in gewelddadige chatgroepen actief was en of hij vlak voor de aanval een foto van een zwaard op TikTok heeft geplaatst. Bij de aanval op een school ten noorden van Stockholm viel 1 dode, een 17-jarig meisje, en raakte 3 anderen gewond. De dader werd ongedeerd overmeesterd. Volgens eerdere berichten is hij in het verleden voor mishandeling veroordeeld en heeft hij een moeilijke jeugd gehad. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, een verslaggever en de uitgever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Volgens de krant vanwege ongehoorzaamheid tegenover een meerdere. Vermoedelijk is de aanleiding de berichtgeving over de uitgeputte bemanning van het vliegdekschip USS Lincoln. De ontslagen hoofdredacteur spreekt van een rode lijn die wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. Bij een schietpartij in een dorp Sa'ir op de westelijke Jordaan-oever is gisteravond een 17-jarige Palestijnse jongen gedood door een Israëlische man die een groep kolonisten bewaakte. De kolonisten waren het dorp zonder toestemming binnengetrokken. Het is het 87ste dodelijke slachtoffer dit jaar in dit Palestijnse gebied. Volgens de VN was het geweld nog niet eerder zo ernstig. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Morgen wordt het een paar graden warmer. Tot zover het radionieuws.
3: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
4: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
5: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste

Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB. Met dit uur Radio SMB Classics. Met Hans en Tim Houbraken.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Na de aardbeving bij het Groningse Zandeweer van gisterochtend zijn er al 222 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij 6 meldingen lijkt er mogelijk sprake van een acuut onveilige situatie. Op 1 adres zijn al maatregelen genomen. De aardbeving had een kracht van 2,8 en werd ook in omliggende dorpen gevoeld. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de jarenlange gaswinning. Het was de zwaarste aardbeving in Groningen sinds maart dit jaar. Frankrijk gaat Oekraïne extra raketten voor de luchtverdediging leveren na weer een nacht met dodelijke Russische aanvallen. President Macron heeft dat toegezegd in een telefoongesprek met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Volgens Macron moet Oekraïne beter in staat zijn om Russische raketten en drones tegen te houden. Zelensky dringt al weken aan op extra luchtverdediging omdat de voorraden snel opraken. Macron wil naast militaire steun aan Oekraïne ook de druk op Rusland verder opvoeren. Aan de Costa Dorada in Spanje zijn vannacht zeker 11 mensen gewond geraakt door extreme regenval. Tussen Barcelona en Tarragona viel er plaatselijk zo'n 200 liter regen per vierkante meter. Ongeveer 400 mensen zijn geëvacueerd, onder wie 300 campinggasten in Roda de Berà. Daar stortte ook een muur van een woning in. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De brandweer kreeg bijna 700 meldingen en veel wegen en het treinverkeer werden getroffen. Maar de regen is nog niet voorbij. En bij een verkeersongeluk in het Engelse Middlesbrough zijn 7 mensen omgekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 personen reed in de nacht tegen het verkeer in op een snelweg en botste frontaal op een politiewagen. Niemand in de 2 voertuigen heeft het overleefd. Volgens de politie was er vlak voor het ongeluk een achtervolging van een verdacht voertuig. De precieze toedracht wordt nog onderzocht. Bij een vergelijkbare crash in Ierland vorige week kwamen 5 tieners om het leven. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyphone herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyphone. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Psyllium vezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook...

0: Geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
1: MAG. Geweldig lopen gegarandeerd.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zonnebreugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio
2: SNB. DJ Kicken. 90s Mix. 90s Mix.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Canada gaat vanaf 8 september nieuwe importheffingen invoeren op Amerikaanse producten, onder meer op staal en zuivel. Dat kondigde premier Carney aan nadat overleg met de Verenigde Staten mislukt is. De Amerikanen hebben inmiddels een heffing van 50% ingesteld op veel Canadese producten. Volgens Carney lag er een slechte deal op tafel en stelde Washington steeds nieuwe eisen. Canada slaat daarom terug met eigen heffingen, zei hij. De handelsspanning tussen de beide landen loopt daardoor steeds verder op. Na de aardbeving bij het Groningse Zandeweer van gisterochtend zijn er al 222 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Bij 6 meldingen lijkt er mogelijk sprake van een acuut onveilige situatie. Op 1 adres zijn al maatregelen genomen. De aardbeving had een kracht van 2,8 en werd ook in omliggende dorpen gevoeld. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de jarenlange gaswinning. Het was de zwaarste aardbeving in Groningen sinds maart dit jaar. Frankrijk gaat Oekraïne extra raketten voor de luchtverdediging leveren na weer een nacht met dodelijke Russische aanvallen. President Macron heeft dat toegezegd in een telefoongesprek met zijn Oekraïnse collega Zelensky. Volgens Macron moet Oekraïne beter in staat zijn om Russische raketten en drones tegen te houden. Zelensky dringt al weken aan op extra luchtverdediging omdat de voorraden snel opraken. Macron wil naast militaire steun aan Oekraïne ook de druk op Rusland verder opvoeren. En een Amerikaanse rechter heeft het bevriezen van visumprocedures voor 75 landen onwettig verklaard. Die maatregel van president Trump gold sinds januari voor mensen die permanent in de VS willen wonen. Maar volgens de rechter ging buitenlandminister Rubio daarbij zijn wettelijke bevoegdheden te buiten. Het beleid trof onder meer visumaanvragers uit Somalië, Afghanistan, Rusland, Iran en Irak. De rechter draait visumweigeringen die alleen op deze maatregel waren gebaseerd allemaal terug. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
0: SNB
5: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio
0: SNB. Met dit uur, de Beach Club met Hans en Tim Houbraken.

You guys are unbelievable. Thank you so much.

0: Politie is de vrouw waarschijnlijk op de vindplek om het leven gekomen en heeft ze niet in de Maas gelegen. De zaak wordt nu verder onderzocht en iedereen die tussen 3:30 en 4:30 iets verdachts heeft gezien, wordt gevraagd om zich te melden. Ook beeldmateriaal is welkom. De Russische president Poetin waarschuwt Oekraïne voor zware vergeldingsaanvallen op de economie. Volgens hem heeft Kiev met zijn drone-aanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora geopend. Rusland valt daarom volgens Poetin vooral gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan. Moskou viel al onder meer energiefaciliteiten en Oekraïnse graanexport in havens en op zee aan. Volgens Poetin kan Rusland de Oekraïnse graanexport zelfs desnoods vervangen. Canada gaat vanaf 8 september nieuwe importheffingen invoeren op Amerikaanse producten, onder meer op staal en zuivel. Dat kondigde premier Carney aan nadat overleg met de Verenigde Staten mislukt is. De Amerikanen hebben inmiddels een heffing van 50% ingesteld op veel Canadese producten. Volgens Carney lag er een slechte deal op tafel en stelde Washington steeds nieuwe eisen. Canada slaat daarom terug met eigen heffingen, zei hij. De handelsspanning tussen de beide landen loopt daardoor steeds verder op. En de EU stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij een grote natuurbrand in het natuurgebied Deliblatska Peskara, zo'n 40 kilometer van Belgrado. Servië vroeg eerder deze week nog hulp aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen zou hebben. Maar dat viel niet goed bij de Europese Commissie vanwege de Russische oorlog tegen Oekraïne. Servië is geen lid van de EU, maar kan wel noodhulp krijgen via het zogenoemde Europese civiele beschermingsmechanisme. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio SNB.
2: Met dit uur. De Beach Club met Hans en Tim Houbraken.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege mogelijke omkoping bij bouwprojecten. Het ontslag volgt op een langlopend onderzoek van het Openbaar Ministerie.

0: wandelaar die zijn vondst meldde. Volgens de politie is de vrouw waarschijnlijk op de vindplek om het leven gekomen en heeft ze niet in de Maas gelegen. De zaak wordt nu verder onderzocht en iedereen die tussen 3:30 en 4:30 iets verdachts heeft gezien, wordt gevraagd om zich te melden. Ook beeldmateriaal is welkom. De Russische president Poetin waarschuwt Oekraïne voor zware vergeldingsaanvallen op de economie. Volgens hem heeft Kiev met zijn droneaanvallen op Russische economische doelen een doos van Pandora geopend. Rusland valt daarom volgens Poetin vooral gevoelige sectoren van de Oekraïnse economie aan. Moskou viel al onder meer energiefaciliteiten en Oekraïnse graanexport in havens en op zee aan. Volgens Poetin kan Rusland de Oekraïnse graanexport zelfs desnoods vervangen. En aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al sterk ontbonden en mist zijn kop en zijn staart. Een stranding van een dwergvinvis op Vlieland komt maar zelden voor. Voor het laatst was dat 26 jaar geleden toen er eentje aanspoelde op de Vliehorst. 2 jaar geleden spoelde nog een dwergvinvis aan op een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Dwergvinvissen zijn zo'n 7 meter lang en wegen gemiddeld 4 tot 5 ton. In de zomer zoeken ze naar eten vlak langs de Waddeneilanden. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
5: Mag, geweldig lopen, gegarandeerd.
6: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
7: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
6: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
7: Klinkt goed.
8: Surebird, jouw verzekeringsman, maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
9: Zon en Breugel.
10: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio
10: SNB
9: 107.5 FM.
10: En overal via radio.snb.nl.
9: Radio
10: SNB. Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.
11: In 25 seconds, you can dance. Beat on the ground.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Ga mee op avontuur met Blob, een ontsnapte klodder gele verf, tijdens de theaterrondleiding voor het hele gezin in het Van Abbe Museum Stratumse Dijk 2 in Eindhoven. Ontdek hoe Blob probeert een plek in een echt kunstwerk te bemachtigen, terwijl ze achterna gezeten wordt door een schoonmaakdoekje. De theaterrondleiding is voor kinderen en volwassenen van 6 tot 86 jaar. Elke eerste zondag van de maand van 00:30 tot 01:30. Meer informatie via vanabbemuseum.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellig ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kop koffie of thee. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats in de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. Twee bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege mogelijke omkoping bij bouwprojecten. Het ontslag volgt op een langlopend onderzoek van het Openbaar Ministerie naar fraude bij gemeentelijke aanbestedingen.

0: grote financiële schade bij restaurants. Niet alle bestellingen werden uitgevoerd, want sommige restaurants weigerden bijvoorbeeld de pizzabestelling. En aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al sterk ontbonden en mist zijn kop en zijn staart. Een stranding van een dwergvinvis op Vlieland komt maar zelden voor. Voor het laatst was dat 26 jaar geleden toen er eentje aanspoelde op de Vliehors. 2 jaar geleden spoelde nog een dwergvinvis aan op een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Dwergvinvissen zijn zo'n 7 meter lang en wegen gemiddeld 4 tot 5 ton. In de zomer zoeken ze naar eten vlak langs de Waddeneilanden. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Ontdek de biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Station met de meeste muziekvariatie
7: en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
7: En overal via radiosnb.nl.
8: Radio
7: SNB. Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Natuurliefhebbers kunnen op zondag 30 augustus mee op insectenwandeling in natuurgebied De Rosdonk in Nuenen. IVN Natuurgidsen nemen deelnemers mee op de ontdekkingstocht en laten zien welke bijzondere insecten er leven. Met een beetje geluk zijn er verschillende soorten bijen, zweefvliegen, vlinders, kevers en wansen te ontdekken. De wandeling begint om 2:00 middags bij de parkeerplaats van de begraafplaats De Rosdonk naast Bosdijk 7 in Nuenen. En duurt ongeveer tot en met 1:30 middags. Deelnemen is gratis en aanmelden is niet nodig. En het is op zondag 30 augustus om 14:00.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het Philips Museum verlengt wegens succes de expositie Impact Through Design en tot en met maandag 31 augustus. De tentoonstelling laat zien hoe design en Philips al meer dan 100 jaar met elkaar verbonden zijn. Bezoekers ontdekken de designgeschiedenis van het bedrijf en maken kennis met het werk van onder andere Louis Kaft, de eerste hoofddesigner van Philips en medeontwerper van het Evoluon. De expositie is te bezoeken van dinsdag tot en met zondag van 11 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags in het Philips Museum Emma Singel 31 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. Twee bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege mogelijke omkoping bij bouwprojecten. Het ontslag volgt op een langlopend onderzoek van het Openbaar Ministerie naar fraude bij gemeentelijke aanbestedingen. Bedrijven zouden ambtenaren giften hebben gegeven in ruil voor opdrachten. Volgens het OM zijn 6 bedrijven en 11 mensen verdacht, onder wie 3 oud-ambtenaren.

0: lijm.nl.
1: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radio.snb.nl.
2: Radio
3: SNB. Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Stichting Orgelkring Vollebrecht Orgel Breugel organiseert op zondag 30 augustus een bijzonder orgelconcert. Organist Wilke Smit verzorgt een sfeervol concert op het orgel van de Sint-Genovaatkerk. Liefhebbers en van de klassieke muziek kunnen genieten van een uur vol prachtige orgelklanken. Het concert begint om 4 uur 's middags in de Sint-Genovaatkerk op zondag 30 augustus om 4 uur 's middags.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht, en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner, die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten.

0: Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondelijn.nl.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio.snb.nl.
1: Radio
2: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

107.5 FM. Heel de dag door. De beste muziekvariatie. Wij zijn Radio SNB.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De gemeente Son en Breugel is op zoek naar jonge helden. Ken jij een inwoner van Son en Breugel, jonger dan 19 jaar, die iets bijzonders heeft gedaan? Bijvoorbeeld iemand die anderen helpt, vrijwilligerswerk doet en bijzondere sportprestaties heeft geleverd of een actie voor een goed doel heeft georganiseerd. De burgemeester wil deze jonge helden graag in het zonnetje zetten met de jeugdpenning Son en Breugel 2026. Aanmelden hiervoor kan door een e-mail te sturen naar jeugdpenning@sonenbreugel.nl en uit te leggen waarom deze persoon de onderscheiding verdient. Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 september via jeugdpenning@sonenbreugel.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het Parktheater Eindhoven opent op zondag 30 augustus de deuren voor de jaarlijkse open dag. Bezoekers kunnen het nieuwe theaterseizoen ontdekken met gratis sneak previews, rondleidingen, optredens en verrassende activiteiten. In alle zalen van het theater en op het grasveld is van alles te beleven. De open dag vindt plaats vanaf 1 uur tot en met 5 uur 's middags in en bij het Parktheater in Eindhoven, Elzenlaan 50 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Elke zaterdag kun je mee op een stadswandeling door Eindhoven. Vertrekken vanaf Eindhoven Tourist Information bij het station. Tijdens deze anderhalf uur durende wandeling ontdek je het industrieel erfgoed, design, straatkunst en de geschiedenis van de stad. Met volop gelegenheid om vragen te stellen aan de gids. De wandeling kan Nederlandstalig of tweetalig, Nederlands-Engels, worden verzorgd. De prijs is €12,50 inclusief een gadget en koffie of thee korting. De start is elke zaterdagochtend om 11 uur vanaf Eindhoven Tourist Information bij het station. Meer info en inschrijven via uiteindhoven.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht, en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner, die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken.

0: jouw verzekeringsman, maar dan slimmer. Kijk snel op Surebird.nl.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio snb.nl.
1: Radio
2: SNB. Met dit uur. Caribisch Carousel met Marion Del Prado.

0: created equal.
1: Goedenavond allemaal. Het is 17 augustus, midden in de zomer. Alhoewel mensen langzamerhand terugkomen van vakantie. Het is 10 graden kouder dan vorige week. En dat houdt in dat wij een klein beetje verkoeling hebben, maar niet in de studio. In de studio hebben we natuurlijk tropische temperaturen. Je luistert naar Caribisch Carousel. Ik ben Marion Dolfrano en dit is Radio Zon en Breugel.

Ja, heerlijk, die gouden ouwe af en toe. Oscar Leon natuurlijk, een bekend nummer van hem. En als je net ingetuned hebt, je luistert naar Caribisch Carousel. Dit is Radio Zon en Breugel. En ik ben Marion de Prado en ik ben er tot 9 uur met muziek van de westkant van de

dan gaat het weer een rare verzameling worden vanavond. Want ik moet volgende week draaien op de Camping De Lievelingen. Dat is mijn dochterwerk daar. Nou, dat is een vrij breed scala van Caribische muziek. Ik ben geïnspireerd natuurlijk gisteren door ons weer ontzettend leuke feestje. En er komt van alles langs zo tussendoor waarvan ik dan de afgelopen week waarvan ik dan denk van oh, dat geeft wel weer een paar leuke nummers. Enfin, we begonnen met Oscar de Leon. En de volgende wordt Africando. Waarvan ik al vaak zei van nou, er wordt niet zoveel van gedraaid. Dit is ook weer een van hun bekende nummers.

Ja, zeer dansbare muziek. Het was een project in 1992. Waar New York Salsa Musicians, muzikanten, samen met Senegalese vocalisten een flink aantal cd's hebben gemaakt. En fijne muziek. Je hoort het niet zo vaak meer op de salsa feesten, maar het zijn echt nummers waar je lekker op kan dansen. We hebben het vaak over AI-muziek. Nou, deze DJ Moreno Salsa, die maakt AI-muziek. En hij heeft net een nieuw nummer uitgebracht.

Ja, ja. AI muziek van DJ Moreno Salsa. Ja, ik vind gewoon anderhalve keer iets zo draaien, dat kan best wel. En ik denk dat veel beginners het een strakke nummers vinden. Het geeft ze een soort in de maat gevoel. Ja, het is helder. De instrumenten zijn helder. Het is voorspelbaar. Maar zoals ik al zei, ik hoor het meteen. Dat sowieso. En ze moeten van mij niet achter elkaar allemaal dit soort nummers draaien. En vooral als er geen vocal bij zit, dan vind ik het helemaal niet zo leuk. Maar voor mij is het dus te strak en te saai. Bachata. De merengue is een beetje verloren in de Dominicaanse Republiek. Daarvoor is een enorme hoos aan bachatas gekomen. En die zijn dan ook behoorlijk beroemd geworden. Er zijn heel veel bachatafeesten, ook in de regio. En dus ook heel veel bachata

bachata's. En zoals ik al vaker zei, ik hou van de wat snellere, de wat dynamische. Ik zei het al in het begin van het programma, ik moet volgend weekend draaien op de Lievelingen. De Lievelingen is een camping bij Vuren. Nou, als ik even voorlees wat de beschrijving van die camping is, dan kom ik op het volgende. Een creatief bolwerk voor makers, vrijdenkers, levenskunstenaars en avonturiers van alle leeftijden. Met een bonte mix van klassiek kamperen, luxe en bijzondere verhuur, accommodaties en seizoenpaleisjes. Het is een gekke camping. Je hebt daar dus niet gewoon allemaal caravans op een rijtje. Er staan overal in het bos staan gekke kampeersituaties, een bus, een boomhut, nou, je kent het wel. En die hebben altijd voor de campinggasten, en het is daar nu nog heel erg druk, omdat veel mensen van boven de rivieren komen, hebben ze altijd een programma. En mijn dochter is een van de programmamakers daar, en die had in haar hoofd van, mam, we moeten ook een keer een Latin middag maken. Nou, dat is gelukt. Er komt de band Santiagoso komt er spelen. Haar beschrijving daarvan, die zal ik straks eventjes voorlezen. En ik ga daar dus draaien. En er is een workshop salsa door ons huis-DJ Wesley, oftewel DJ Kuba. De volgende is een songtune van Eliades Ochoa. Volgens mij is hij in Amsterdam al geweest. En Ay Papacito, en dat is een nummer wat Santiagoso ook covert.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De Beerse fietsvierdaagse bleef dit jaar de 43e editie. Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus kunnen fietsers van alle leeftijden deelnemen aan een gezellig en sportief evenement met prachtige routes door de omgeving van Middelbeers. Deelnemers kunnen dagelijks kiezen uit fietstochten van ongeveer 40 kilometer en genieten onderweg van bossen, heidevelden, weidegebieden en sfeervolle dorpjes. De start is dagelijks tussen 10 uur 's morgens en 3 uur 's middags bij Grand Café en Brasserie De Beerse, Doornboomstraat 22 in Middelbeers.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: info@radiosmb.nl. Daar kan je dus regionieuws naartoe sturen en dan spreken wij het in. En dan wordt het wijdverbreid. Ik zou even voorlezen wat die band Santiagoso is. Er zitten natuurlijk vrienden van me in, dus ik vind ze zelf heel erg leuk. Santiagoso komt met ons, en dat is dus op de Lievelingen, met 5 muzikanten sterk live de warme tonen van de Cubaanse zon brengen. Met percussie, bas, gitaar, tres en gitaar en dwarsfluit spelen zij dansbare en sfeervolle Cubaanse muziek, die internationaal bekend geworden is door onder andere Buena Vista Social Club en natuurlijk ook Eliades Ochoa. Nou, het is voor hun een fijne middag wordt het. Het is hoop dat het mooi weer is, maar ze hebben allerlei locaties waar ook als het slecht weer is gewoon gedanst en die band kan spelen. Je kan gewoon naar de Lievelingen toe overdag. Ik ga er vrij vaak naartoe en dan ga ik daar lunchen. Het is, ja, het is gewoon een aparte camping. Apart eten ook. Wel heel erg lekker. Maar natuurlijk allemaal een beetje op eco gestoeld. En nou, komende zondag, als je zin hebt om langs te komen, de uren komen nog door, maar het is, even kijken, wat zei ze nou tegen mij? Ik denk dat het tegen een uur of 4, 5 de band gaat spelen. Daarvoor is er een workshop en daarna en daarvoor draai ik. Dus dat, als je net ingetuned hebt, je luistert naar Caribisch Carousel. Ik ben Marion de Prado en we gaan lekker verder met muziek.

Ja, en dat was een Puertoricaan, wat hij zelf al zei. Ik vind het gewoon altijd best wel moeilijk, want in mijn programma kan ik eigenlijk alles draaien. Maar dat komt uit het hele gebied. Ja, voorkeur, voor soms heb ik een voorkeur, soms niet. Ik draai soms heel veel Cubaans, soms draai ik wat minder Cubaans, dan draai ik wat meer gevarieerd. Hangt er een beetje vanaf wat ik allemaal tegenkom. Even kijken. Wat wilde ik nog meer zeggen? Oh ja, bij het volgende nummer, 30 augustus, gaan we een matinee opstarten voor de Kizomba, Semba en Compas-liefhebbers. Het is een matinee die georganiseerd wordt door Kizomba Addicts. Dat is een dansschool die in Beskifit in Eindhoven lesgeven aan gewoon de echte Kizomba en de echte Semba. Nou, het wordt gewoon net zo'n social als we de Skifit Salsa Sunday hebben. Er is catering, er is alleen entree, €5 deze keer. Twee DJ's en de social time is van 5 tot 10. En van 4 tot 5 is er een Semba workshop voor beginners. Dus zet die agenda 30 augustus als je een liefhebber bent van Kizomba, Semba en Compas. De volgende hoort daarbij.

ik heb natuurlijk helemaal geen verstand van compa en van semba en kizomba. Maar deze kwam ik tegen. En compa is gewoon wel mijn guilty pleasure. Ik heb daar ooit op leren dansen. Toen ik in de Caribbean werkte. Ik heb 3 jaar op Curaçao gewerkt. En ja, ik vind het gewoon heerlijke, ontspannen, ritmische muziek. Dus ik word daar heel blij van. En ik zit ook dus ook altijd wel te zoeken naar goede nummers. Nou, deze vond ik wel heel gezellig. Rochelle Guillaume Bambi. Meestal komt die muziek van Haiti. Daar hoor je ook aan het taaltje wat ze zingen. En nou ja, als je Kassaf kent, die komen weliswaar niet van Haiti. Die komen van Martinique. Die hebben ook zo'n taaltje waar... Ja, wat een beetje mengelmoes is van alles. Afijn, wat ik natuurlijk helemaal vergeet te vertellen is dat we ook nog een bachata-avond hebben. We hebben dus Kiskifit Salsa Sunday. Rustig praten, Marion. En de Kizomba zondag zometeen. Maar daar zit altijd, de vierde zaterdag, zit daar een bachata-avond tussen. Die is ook gratis. Is ook bij Skifit in Eindhoven. En ja, daar draaien we 60% bachata en 40% mix. Daar ben je ook van harte welkom. Even kijken, wat ging ik doen? Ik ging naar de volgende. En de titel, Hypocrisia, zegt al waar het over gaat. En ja, ik vind dat een hele vervelende eigenschap.

hypocriet zijn, dat is iets, een eigenschap bij mensen waar ik gewoon niet tegen kan. En see what you get. Of ben jezelf, praat niet anders dan dat je doet. Dat is gewoon voor iedereen makkelijker. Enfin, we blijven even bij de salsa. Dat is altijd in het eerste uurtje. Het tweede uurtje ga ik wat meer zwerven. Dan kom ik wat andere soorten muziek tegen. Maar deze is van Edgar Daniel. En bedankt dat jullie allemaal weer luisteren. Ik weet dat ook buiten Brabant weer mensen zitten te luisteren. En daar ben ik altijd heel blij mee. Me voy a sentar a esperar.

Ja, ik had wel een hoop energie gisteren gekregen. Want potverdikke, wat was dat hier een gezellig feestje. En als mensen zitten te luisteren die op het feest zijn geweest, hartstikke bedankt voor de gezellige sfeer. DJ Erik en Franklin van Boven de Rivieren, bekende van vroeger, hebben gedraaid. Nou, dat viel zo goed dat de hele tent op z'n kop ging. We hadden bij de workshop van Ron en Yvonne, hadden we eigenlijk al meteen 32 paren, boven de 33 zelfs, meer zoiets waren, 35, weet niet precies. Binnen, twee cirkels, super vol. En ja, ik ben super blij met dat enthousiasme van iedereen. Want ik verwacht niet dat iedereen nou zo op onze leeftijd zit te springen over workshops. Maar op een of andere manier slaat het aan, is het laagdrempelig en het is vooral gezellig. Dus als je er geweest bent gisteren, super bedankt. En het was weer de moeite waard. De volgende, ik heb wel eens gezegd dat ik in oktober naar Malaga ga. En dat ik een paar dagen eerder ga, omdat Leonie Torres, dat is een bekende, op het ogenblik bekende Cubaanse zanger, woont in Miami, daar een concert geeft. Hij heeft volgens mij weer een nieuw nummer, want dat zag ik langskomen. En dat geeft hij dan zelf ook aan, als tip. En dat is de volgende. Ja, en dan is het alweer 10 minuten voor 8 uur. De tijd vliegt wanneer je pret hebt. Ik doe altijd op het eind van het uur wat langzamere muziek. Ik denk dat ik nog twee nummers kan draaien. En dan hoop ik dat je blijft luisteren naar de klok van 8 uur. Tot zo.

Ja, en dus dan nu het laatste nummer. Hele mooie van een langzaam nummer van Alexander Abreu. 7 minuten, misschien komt er nog iets achteraan. Tot later, na de klok van 8 uur.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyphone herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyphone. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Ontdek de biotica-lijn van Ortica. Beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Problemen met de buren? Vragen over